0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister en europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het Watox-event Breekwater. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Hey Fonsie.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: gemist?
1: Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: I try to stop, but I can't stop. I just can't stop thinking about her. I don't know, all I remember was she wear the Skechers. The light up ones.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer

0: Goede dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: abracadabra.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Let's

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 614. Een uitzending die helemaal handelt over moeder.

0: Op de dag dat deze aflevering van Groovin live wordt uitgezonden, is het moederdag. En daarom doe ik vandaag een allicht ijdele poging om de moeder aller radioprogramma's voor je te maken. Maar goed, de muziek mag er wel zijn, in elk geval. Zo ook het volgende liefdevolle liedje voor moeder, gezongen door het succesvolle duo Joop en Jessica.
1: Omdat

0: je vergat. Wees goed voor je moeder.
1: En ja, zo gaat dat. Het is een, hè?
2: Zo gaat dat. Dat waren Joop Visser en Jessica van Noord met Wees goed voor je moeder. En nu naar een blik op moeder vanuit het perspectief van een kind. Want uit 1939 is dit de smartlappenzanger Willy Derby. Met zijn wat zoetige lied Als ik groot ben, lieve moeder.
3: Als ik groot ben, lieve moeder, hoef je 's morgens niet uit huis. Want dan ga ik voor jou werken en dan blijf je lekker thuis. Moeke, als ik sterk

meisje kiezen dat het meeste lijkt op jou. Jouw gezicht, je lieve handen en je ogen lief en trouw. Als zo eentje niet kan vinden, blijf ik het allerliefst bij jou. Als je groot bent, lieve jongen, stormt er zoveel op je aan. En er zijn wel sterker benen die van moeders af gaan staan. Maar ik heb jou

Ook al komt er, als je groot bent, soms iets tussen jou en mij. En dan loop je in verblinding, zelfs mijn deurtje dan voorbij. Het kan je moeder.

0: lachen. Ja, mijn jongen, jou alleen. Wat een moeder hart kan raden, voelt mijn lieveling niet één. Ik bid dat als je heel veel later moe gestreden bent, mijn kind, dat je dan twee trouwe ogen niet voor goed gesloten vindt.
1: We zijn alweer drie nummers onderweg in deze aflevering, gewijd aan moeder. Tijd om er nog eens een levensliedje tegenaan te gooien. En daarvoor waren we in 1961 bij tante Leen aan het goede adres. Hier is haar authentieke tranentrekker. Wanneer je naar je moeder kijkt. Tegelijkertijd toch ook een liefdevol lied over moeder.

Vergeet het niet, een goede moeder, dat is iemand om dankbaar voor te zijn. Zo leren we ook van Mary Servaas, beter bekend als de zangeres zonder naam. Uit 1965 is dit Moeder, hoe kan ik je danken?

Limburgse en Brabantse zangeressen vandaag in Groovin. Want van de zangeres uit Stramprooi nu naar een zangeres die werd geboren in Breda, namelijk Corrie Brokke. Wapenfeiten van haar waren dat ze in 1957 met het liedje Net als toen het Songfestival won en dat ze in het maatschappelijk leven het tot rechter zou schoppen. Maar omdat deze uitzending van Groovin op Moederdag aan moeder is gewijd, beluisteren we haar vandaag met La Mama.

Zingen, dat kon ze wel, deze Corrie Brokke. En tijd nu voor een redneck countryzanger, Merle Haggard. Hij mag vandaag een liedje zingen van Jimmy Rogers. Rogers was ook wel bekend als The Singing Brakeman. En deze Jimmy, die zong het lied al in 1932. Maar dit is Merle, van zijn eerbetoon aan Jimmy, het dubbelalbum Same Train, A Different Time uit 1968, is dit een al net zo oprecht eerbetoon aan moeder, getiteld Mother, the Queen of My Heart.

Deze uitzending van Groovin' wordt live gemaakt op zondag 10 mei 2026 met andere woorden op Moederdag. Dus ook het volgende liedje past vandaag prima bij de gelegenheid. Hier is de countryzanger Eddie Arnold met het welgemeende, maar tegelijkertijd ook wat zoetgevoelige I wouldn't trade the silver in my mother's hair.

Ik zou het zilver in het haar van mijn moeder niet willen ruilen voor al het goud in de wereld, zo schrijven ze de teksten niet meer in de countrymuziek tegenwoordig. En van Eddie Arnold met countrymuziek uit 1950, nu naar een singer-songwriter die bewonderd werd door niemand minder dan Bob Dylan. En ik heb het over Gordon Lightfoot, die je misschien kent van zijn bekendste song If You Could Read My Mind. Hij overleed zo'n 3 jaar geleden, op 1 mei 2023 om precies te zijn. Van zijn album Did She Mention My Name uit 1968 is dit Does Your Mother Know?

Does Your Mother Know? Dit was het B-kantje van de Gordon Lightfoot single Bitter Green uit 1968. En dat brengt me nu bij geïnspireerde gospelmuziek met een prachtige opname van Charlie Rich. Een titel die verscheen op zijn album Silver Linings uit 1976. Sometimes.

0: Charlie Rich uit deze traditional met wortels in de gospelmuziek leren we dat hij zich soms wat verweest voelde in deze grote boze wereld. Eigenlijk krijgt moeder te weinig waardering en zou er een Hall of Fame moeten komen om alle moeders van de wereld te eren en hen de waardering te geven die ze verdienen. En zoiets werd zo haar voorgesteld in de volgende compositie van Ted Harris, hier onnavolgbaar gezongen door Glen Campbell. Van zijn album Still Within the Sound of My Voice uit 1987 is dit The Hands That Rocks the Cradle.
1: He got

Je hoort het. Moeder heeft door de eeuwen heen heel veel uitvoerende geïnspireerd tot mooie liedjes. Dit was Glen Campbell met The Hand That Rocks the Cradle. En wie er ook een prachtig liedje schreef over haar moeder, dat is Dolly Parton. In 2016 bracht ze het uit op haar cd Pure and Simple. Hier is het liefdevolle eerbetoon van Dolly aan haar moeder zaliger, Mama. MUZIEK

0: Dit was Dolly Parton over haar moeder, een vrouw uit de Tennessee Mountains, die 12 kinderen kreeg, waarvan Dolly er dus eentje was. En voor de vrouwelijke luisteraars, moeders of niet, die nog altijd graag zwijmelen bij de stem van de bebaarde en inmiddels ook bejaarde ladiesman Tom Jones, is er goed nieuws. Door zijn moeders ogen werd Tom namelijk nog nooit bedrogen. Hier is hij, Tom Jones, met My Mother's Eyes. In 1967 was het lied te vinden op zijn langspeelplaat The Green Green Grass of Home.
1: One bright and guiding light that

0: Je hoorde Tom Jones met een opname uit 1967 en van My Mother's Eyes, van deze zanger uit Wales, belanden we nu bij een mooi lied van Jan Rot, waarvoor hij in het jaar 2015 de Annie M.G. Schmidprijs kreeg toegekend. Een lied is het over de heimwee naar zijn overleden moeder, met een mooie tekst en een meeslepende melodie. Stel dat het zou kunnen, hier is Jan Rot.
1: Stel dat het zou kunnen, met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen,

kunnen, met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong. Of word je spits van Barça of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong.

0: Mooie en memorabele liedjes over moeder, die hoor je vandaag in Groovin'. En wie moeder het liefst ziet, dat is toch haar eigen kind. Vandaar dat Raymond van het Groene Woud nog eens teruggaat naar zijn kindertijd in het aandoenlijke liedje Mama moet komen.
1: Mama moet komen, mama moet komen. Mama dek me toe. Krijg ik een snoepje? Krijg ik wat drinken? Mama, dek me toe.

0: krijg ik wat drinken. Mama, dek me toe.
1: Ook de Belgen zijn weer van de partij in Groovin vandaag. Na dit korte liedje vanuit het perspectief van een kind van het Groene Woud. Nu nog een Vlaming, want in het volgende liedje neemt een ondeugende Urbanus je mee naar zijn vlegeljaren. Hier is Moeke Medelij, of zoals Urbanus het zelf zegt...
2: Moeke Medelij. Jeroen.

ik binnen blijven als het zonnetje schijnt zo geel. Stoute mami altijd kijven als ik even buiten speel. Zij altijd zeggen ik is stout en buiten veel te neig te koud. Maar ik niet koud, ik altijd warm. Ik is sterk zijn als gendarm, police. Ik heb gisteren slaag gekregen van ons moeke harenslof. Ik heb borstelke gevegen heb in haar een tulpenhof. Ik heb sigarettenpakske uit ons pazenbroek gepakt en gans den boel op mijn gemakske met kolf toe aan een geplakt. Maar als ik niet buiten mogen, dan strijk ik de kamertrap van onder tot de gans van boven vol met pis en vol met kak. Of anders pak ik een

Ik blijf hier toch niet binnen met dat blauw kostuumpje aan. Ik op twee stoelen klimmen en ontsnappen langs het raam. Ik dikke slagen vallen en een suikertand kapot. Maar dat niks, ze waren alle van het snoepen scheef en rot. Ik lig hier nu in de patatten, ik viel van de buitenkant. Mijn jasje is al vol met spatten, ipie, dat is plezant.

de weide door de sprietjes van het gras. En ik klop letsend met mijn beide polkes in de waterplas. Ik giet water in mijn mouwen en steek modder in mijn zak. Ik heb mijn broekske opgevouwen omdat dat aan mijn beentjes plakt. Duizend borsten en fopspeentjes, daar komt moeder woedend aan. Spijtig van mijn korte beentjes, anders zou ik lopen gaan. Moeke het precies erg menen, ze houdt haar handjes in haar zij. Ik zal maar al beginnen wenen, dan ons Moeke medelij. Alle kindjes opgelet.

0: Dit was Urbanus uit zijn beginperiode met Moeke Medelij. En langzaamaan begint de uitzending hier op een einde te lopen. En tot slot, omdat de tijd het toe lijkt te laten, beëindig ik deze aflevering met de allerbeste wensen voor Moeder. Uit 1989 is dit de Italiaanse Edoardo Benato met Viva la Mamma.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco

Met nog een stukje van Eduardo Benato en Viva la Mama kwam er een einde aan deze uitzending rond het thema moeder. Mij is nog te melden dat Grooven een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond is dat van 8 tot 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Grooven op Breda Nu. Volgende week dan ben ik er weer met een themaloze uitzending. Ik groet je graag dan weer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Succesnummers met Robert Sneerman.

Nou, ik vond het gewoon mooi om vandaag mee te beginnen trouwens. Thijs van der Molen, hij overleed trouwens in 2019 jaar op 80-jarige leeftijd. Of 1607 zat erbij bij dit plaatje, ja. Hey, leuk dat je erbij bent. De leukste gouden oude komend uur weer voorbij op jouw radio. De tweede in de rij, Soul to Soul. En dit is Get Alive.

We zijn begonnen met Soul to Soul en Get Alive. En zojuist CCR met Hey Tonight. Zometeen van het vinyl, Johnny Cash en Quinton, de gouden oude van het vinyl, de artiest van de maand. Maar eerst Clint Eastwood en General Saint met Stop the Train.

Ik was nog een plaatje aan het uitzoeken, maar de singeltje duurde korter dan ik dacht. San Quentin van Johnny Cash. We draaien van het singeltje en in mono, zoals je hoorde. Nou, dat doen we deze maar, hè. De Smart Lab voor vandaag. Om 30:30 komt Ger van Londen met het weerbericht. En Hans Kopier, die is trouwens al in de studio. Die komt zo meteen ook zijn praatje houden. Kortom, veel muziek. En na dit uurtje is Hans Kopier natuurlijk ook van de partij met leukste gouden ouwe weer. 3 uur na mij, dus de zaterdagmiddag gebeurtenis zoals ze dat vroeger bij het zendschipje zei.

Ja, ik weet, het is geen gouden ouwe, maar wel een hele grote hit op dit moment. En ik vond het leuk om te draaien. Harry Styles en American Girls. De Brit die heeft zijn vierde studioalbum uitgebracht. Kiss All The Time. En daar is deze plaat vanaf getrokken eigenlijk. Een grote hit op dit moment. Ja, terug in de tijd aan de jaren 80. Dat doen we met David Bowie. En de titel China Girl. I could escape.

0: Bowie op de radio en China Girl. Zo, je hoort alweer aan de tune, denk ik. Tijd voor Ger van Londen. Ger, wat gaat het weer vandaag worden? Of van het weekend, kan ik beter zeggen.
1: Geen hele goede middag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. In Breda is het wisselend bewolkt. Het blijft wel zo goed als droog. Al sluit ik een enkel buitje niet helemaal uit. Temperaturen dit weekend in Breda 14 tot 16 graden. Met een matige wind. De nachttemperatuur rond de 5 graden. Dit jazzweekend in Breda toch nog redelijk weer. Met mogelijk ook wat ruimte voor de zon. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.
0: Ja, dankjewel. We gaan een singeltje draaien. Dan gaan we over van Fats Domino.

Het is bijna 10:50 van de klok van 12:30, ja. De Time Bandits hoorde je en Endless Road. En daarvoor zat Fats Domino met het van het originele singletje When I'm Walking van het vinyl. En dat was er uiteraard in mono, hè. We gaan door.

0: waarschijnlijk Crazy wel het mooiste nummer van hun. Maar dit was Seal met Kiss from a Rose. Ja, het is weer tijd voor Hans Kopier. Want die is inmiddels, ja, die was al heel lang in de studio. Maar hij wil dan toch eigenlijk wel wat gaan vertellen. Goedemiddag Hans.
1: Een hele goede middag Robert op deze zaterdag. Wat gaan wij vanmiddag doen? In het laatste uur natuurlijk de top 10. En draaien we de nummers 3, 2 en 1. En we gaan terug naar 1990. Wat kun je in het tweede uur verwachten? De straatvraag natuurlijk. En een live uitvoering van hits uit de 70s, 80s of nu tegenwoordig ook uit de 90s. En in het eerste uur een remix. En die is dit keer van de Time Bandits. En I'm Specialized in You. En natuurlijk de straatvraag. En het is mijn beurs, geloof ik, om koffie te halen.
0: Maar volgens mij ben ik onder andere aan de beurt. Ja, dat, tenminste, dat denk ik zo. Hoor. We gaan naar 1987. Dat doen we met de Berlin. Take My Breath Away is de titel van dat dingetje.

En tot zover Berlin bij het programma Succesnummers. Zometeen veel plezier met Hans Kopier. Heel veel plezier nog op het Jazzfestival als je gaat. Wij spreken elkaar volgende week 12 uur. Tot dan. Fijn weekend. Dag.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
7: Stil eens.
6: NL Alert!
7: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.
15: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
16: Dit is nou echt typisch Hans.

0: Mevrouw Cindy Lopper opent dit programma. Maar eerst natuurlijk even mijn collega bedanken, Robert, voor het afgelopen uur succesnummers. Wij begonnen vandaag met Cindy Lopper en Hey Now, oftewel Girls Just Wanna Have Fun, maar dan net in een andere uitvoering. En ik zeg, wij zijn er weer tot 4 uur vanmiddag. Goedemiddag.
1: Dit is nou echt...

iedereen kent natuurlijk de originele Milli Vanilli. Dit waren de real Milli Vanilli die alles hebben ingezongen voor die twee fakers, laten we dat maar even zeggen. En When I Die uit 1990. En daarvoor gingen we terug naar 1996 met Clouseau en die mooie Nobelprijs. En van 1996 gaan we terug naar 1979. De 70s, de 80s en de 90s. Iedere zaterdagmiddag tussen

0: Boney M. and Gotta Go Home. Misschien ben ik wel thuis.
1: Typisch Hans.
0: Inderdaad, inmiddels is het de hoogste tijd voor...
2: De straatvraag van deze week is...
0: Waar was jij vroeger bang voor?
3: Pipo de Clown. Ja, echt, Pipo de Clown.
4: Waar komt dat vandaan?
3: Een hele enge man. Die lachte veel te veel.
5: Nou houden we het op clowns. Ja.
4: Ja, naar aanleiding van ook televisie misschien?
5: Ja, wij hadden Pipo de Clown en vond ik ook niet zo'n succes.
4: Dat is niet gebleven, dat trauma van clowns?
3: Nee, dat is geen trauma gebleven, absoluut niet.
5: Nee, godzijdank niet.
6: Spinnen. Serieus, spinnen?
4: Ja. Maar nou niet meer?
6: Ja, als de dood, nog steeds.
7: Ja, ik denk ook wel misschien van die rare monsters uit tekenfilms of zo.
8: Ik denk gewoon die standaard dingen. Gewoon spinnen en zo. En voor de rest eigenlijk niet zoveel.
9: Ik denk dat ik nog wat ouder ben. Ik denk voor Erik Engert.

1986 met Kirk Robin en A Force You Wear On My Side. En waar was jij vroeger bang voor? Nou, ik heb er even over na zitten denken, maar wij moesten vroeger, daar praat ik al over heel lang geleden, natuurlijk altijd even de vaat afdrogen. En dat deden we samen dan. Mijn moeder was er af en wij moesten dan afdrogen. En als we dan geen zin hadden of zo, van nou, vandaag niet toch. Echt, dan hoefde je vader maar om te kijken en dan wist je echt niet hoe snel je moest gaan afdrogen. Dat kan ik je wel vertellen. Mooie tijd, leuke herinneringen van vroeger, ja. Nou denk je, ja, ze hadden eigenlijk wel gelijk toen in die tijd.

Your Feet. Oh, heerlijk. 1994. DJ Bobo en Everybody. En daarna had hij nog een aantal leuke hits. Inmiddels is het de hoogste tijd geworden voor de remix van de week. En we hebben gekozen voor een man die niet zo heel ver hier vandaan woont. Dan heb ik het natuurlijk over de zanger van de Time Bandits. Hier is I'm Specially in You in een accident version.

0: Excellent Version of in een 12 inch. I'm specialized in you. En ik moet zeggen, Ali de Zinning, het is een fantastische man. Heel gezellig. En niet zoals je denkt, je moet hoger in zijn bol of zo. Absoluut niet. We hebben natuurlijk een interview met hem gehad wat je gehoord hebt. En misschien kunnen we het over een tijdje nog wel een keertje uitzenden, joh.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

Even lekker terug in de tijd inderdaad met Mon Amour du Terre van Ritchie en Poverty uit 1981 alweer. Wat gaat de tijd dan toch snel? 1981. Goh. Hoe oud was ik toen? 19. Even kijken, ik was 13 of zo. Ja. Deze plaat, die ken je vast en zeker. Komt uit 1977 en hebben heel veel mooie hits gehad. Ik heb het over Earth, Wind & Fire. Hier is dat mooi.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

jongste deelnemer die ooit meegedaan heeft aan het Songfestival. Inmiddels is ze ook al, ja, 53 jaar. Sandra Kiem draaiden we en J'aime de la vie hier op Breda Nu Radio, want daar luister je naar. Deze plaat moet je gewoon live horen. Deze plaat zonder het publiek is gewoon geen hit. Maar het werd de nummer 1 hit. Live. Hier is de kast in Nijedijk.

1985, Deodato en SOS Fire in the Sky. Het eerste uur zit er alweer op en zometeen zijn we er met het tweede uur met daarin de straatvraag natuurlijk en een live-uitvoering van een hit uit de jaren 70, 80 of inderdaad nu ook de jaren 90. En wat het gaat worden, blijf lekker luisteren. We gaan op naar de commercials. Het nieuws en de verkeersinformatie. En na twee uur zijn we nog lekker twee uurtjes bij. We gaan eruit met Mr. Dan Hartman. We are the young uit 1995.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
11: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

1999 alweer. Britney Spears en Baby One More Time. Welkom bij het tweede uur op deze zaterdag 16 mei alweer. Het gaat de tijd toch snel. Het is tijd voor de Nederlandstalige plaat. En dit keer hebben we gekozen voor een nummer 1 hit. Dit was zijn eerste nummer 1 hit.

Deze dame staat nog steeds op het podium. Dit was uit 1981. Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. En daarvoor de enigste nummer 1 hit die hij ooit heeft gehad. En dat is eigenlijk best wel jammer. Rob de Nijs en Bangerhart uit 1996 alweer. En dat allemaal hier natuurlijk op Breda Nu Radio. Je weet dat je kunt ons overal ontvangen via internet. We hebben onze eigen Breda Nu app. Ook daar kun je van alles mee. En ook radio luisteren, tv kijken. Joh, je kan er echt van alles mee. Installeer het maar op je telefoon. En je weet het, www.bredanu.nl. Ook daar kun je mee luisteren. En via de FM 107.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: 46 jaar terug in de tijd. 46 jaar. Bob Marley en de Wailers en Could You Be Love. En daarvoor Alphaville en Big in Japan. Wat gaan we in dit uur nog doen? We hebben straks de live-uitvoering. Maar als eerste, zoals je altijd van ons gewend bent in dit uur, is...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat is jouw specialiteit in de keuken?
2: Toch mijn eitje. Een eitje.
3: Aardappelen, spruiten, een beetje vlees erbij, een beetje bij elkaar roeren.
4: Lekker broodje hamburger, denk ik.
5: Italiaanse keuken, lasagne.
6: Antilliaanse keuken, het is jambo. Het is okra soep.
7: Ik eet meestal een maxton maaltijden.
8: Verse groenten, dat is het voornaamste, en één of twee aardappels.
9: Gebakken rijst.

Viola Wells, I'm Gonna Get Along Without You Now. In 1980 draaiden we en daarvoor de straatvraag. Wat is jouw specialiteit in de keuken? Mijn specialiteit in de keuken is denk ik toch wel... Ja, ik denk Italiaans. Laten we daarop houden. Italiaans, ja. Zometeen hebben we een live uitvoering naar deze plaat. Maar eerst nog even terug in de tijd. 1973 met Dawn and Time.

0: kwamen ze natuurlijk ook in de Feel Good Radio met Dawn and Taya Yellow Ribbon aan die All Oak Tree uit 1973. En daarvoor natuurlijk Viola Wells. Inmiddels is het wel de hoogste tijd geworden voor...
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

live-uitvoering van deze week was in handen van de Kelly Family en Fell in Love with an Alien, alweer uit de jaren 90. En zo zie je het, jaren 70, jaren 80 en de jaren 90 komen iedere zaterdagmiddag voorbij tussen 1 en 4 uur.

draaiden we twee achter elkaar hier op Breda Nu Radio met het Klein Orkest uit 1984 en die mooie nummer 1 hit natuurlijk over de muur, over de Duitse muur natuurlijk. En dit waren Cool and the Gang en Rihanna en Diamonds featuring Fresh natuurlijk uit de jaren 80, dat nummer van Cool and the Gang. Wat gaan we nog meer doen? Wat denk je van Leo Sayer?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Zijn!

Uit heel de wereld kwamen ze bij elkaar en ze brachten de nummer. Ze dachten bij de eigen, hoe gaan we ons noemen? De Les Humphries Singers werd het uit 1972 en Mexico. En daarna hebben ze nog een hit gehad, een hit of twee denk ik. Ik zal het eens nakijken voor je. Dat beloof ik je. En volgende week kom ik daar zeker dan even op terug. We gaan even terug in de tijd naar 1997. De dames van En Vogue. And Don't Let Go. Daarna MC Hammer.

nog veel meer tijd hadden, maar nee hoor. Het was alweer de eerste, de ene laatste plaat van het tweede uur van deze zaterdagmiddag. En Vogue en Don't Let Go. Dat betekent dat we er nog eentje kunnen draaien. En daarna zijn we na de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie terug. En dan gaan we de top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1. Can't touch this.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd draagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Een dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
11: Dit is nou echt typisch Hans.

De zingende tandarts uit Zweden was dat. Dr. Alban en Sing Hallelujah uit 1992 natuurlijk. Welkom alweer bij het laatste uur op deze zaterdagmiddag 16 mei. Wat gaan we dit uur doen? We gaan de top 10 behandelen en draaien de nummers 3, 2 en 1.

Whenever You Need Somebody, 1987 was dat inderdaad van Rick Ashley. En daarvoor Ruud Chacot en Vrede uit 1993. En het is natuurlijk vanavond Songfestival, maar joh, laat dat liggen. Luister gewoon lekker tussen 8 en 11 uur naar HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo show. Ja. Het is veel leuker om naar te luisteren als naar dat Songfestival. Ik heb een beetje die liedjes zitten kijken, maar echt, het is gewoon pure bagger. Maar dat is mijn mening. Ik weet ook niet wie dat gaat winnen. En eigenlijk, interesseert het me eigenlijk niet zo. Oké,

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Twee oudjes achter elkaar inderdaad met Smokey. Lay Back in the Arms of Someone uit 1977. En daarvoor Alison Moyet en Is This Love uit 1987. Zometeen gaan we de top 10 behandelen en we gaan terug naar 1990. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even...

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

gaan. Pato Benton en Jullie 14 krijgen we. En dat heet natuurlijk Baby Comeback uit 1994. En vanaf 1994 gaan we even 10 jaar verder terug in de tijd. En dan hebben we het natuurlijk over 1984. Hierna gaan we de top 10 behandelen. Maar eerst Nino D'Angelo en The Insights van Eden. Hier op Breder Nu Radio.

0: Deze plaat is natuurlijk ook in het Nederlands uitgebracht, maar toen door Vicky Leandros en toen heette het Ver van het Leven. We gaan de top 10 wandelen zoals afgesproken uit 1990 en we gaan naar week nummer 10. Het is een beetje net de overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. Daar vonden we op nummer 10, komend van 14, UB40 met Here I Am, Come and Take Me. In de derde week dat zij erin stonden, 5 weken voor Look Away van Chicago. Die ging van 10 naar nummer 9 in de 5e week. The Stones Roses met Fool's God stond op nummer 8 en bleef op 8 staan in de 6e week. En van 12 naar nummer 7 in de derde week Lisa Stanfield en Live Together. Mano Negra met King Kong 5 ging van 7 naar nummer 6. 1 plaatsje winst in de 5e week. En Phil Collins met I Wish It Would Rain Down ging van 4 naar nummer 5 in de 7e week. Nummer 4 Paula Abdul en Opposites Attacked ging van 6 naar nummer 4 in de 4e week. En dat betekent dat we toe zijn aan de top 3 die we helemaal non-stop voor jou gaan draaien. Hier zijn de nummers 3, 2 en 1.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

Nothing Compares to You. We draaiden de nummers 3, 2 en 1. Op nummer 3 bleef staan op nummer 3 in de zevende week. Elton John en Sacrifice. Nummer 2, Clouseau met Daar gaat ze. Bleef staan op nummer 2. En nummer 1 bleef nummer 1 in de zesde week. Sinead O'Connor en Nothing's Compared to You. Volgende week kunnen we of naar de jaren 70 of naar de jaren 80. De jaren 90 slaan we dan even een weekje over natuurlijk. En dan gaan we misschien wel naar de 70's of naar de 80's voor de top 10. En welk jaar dat we pakken, dat horen we volgende week allemaal tussen 1 en 4 uur. Hij duurt niet lang, maar hij is ontzettend mooi. Bruce Springsteen en I'm on Fire, 1984.

Deze man trekt nog steeds volle concertzalen. Het is ongelooflijk. Bruce Springsteen uit 1984 en I'm on fire. Ik heb een heel oudje klaarstaan. Normaal draai ik geen jaren 60 muziek, maar als Bredaardenaar of Bredaarse, wat je ook bent, mag je deze plaat natuurlijk nooit vergeten. Hij komt uit 1965. Hier is onze eigen Johnny Lyon en Sofietje. Zij dronk

Jaren later, ik denk zo'n 20 jaar later, bracht hij nog een plaat uit. En dat heette Alleen in Dallas. Ik zal hem nog eens een keer opzoeken. Onze eigen Bredase Johnny Lyon natuurlijk. En Sofietje, het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag. Denk erom, vanavond tussen 8 en 11, HWTNS. Oftewel, het wordt nog niks zoals jou met Marco en met Damian en het hele zootje eromheen. Laten we het zomaar even zeggen, mocht je geen zin hebben in het Songfestival. Nou, ik in ieder geval niet. Wat wou ik nog meer zeggen? Nou, prettig weekend. Geniet nog even van de jazz natuurlijk. En anders spreken we elkaar volgende week weer even na de klok van 1 uur. Dit is mijn laatste plaat. Ace of Base. En I saw the sign. Tot volgende week.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vastgesteld het vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: waar mijn hart goes.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Op de Ginnekenweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst. Op de fiets zaten op dat moment twee personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerrode Laan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte. Woo!

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Burgemeester De Pla wilde de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen niet in Breda laten uitspelen. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De Pla vreesde voor nieuwe rellen en verstoring van de openbare orde. De spelers van NAC moesten uiteindelijk naar Friesland reizen voor 10 minuten voetbal. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïense drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Hallo, ga jij me weer?
7: Ja.

0: En of je in een dierentuin terechtkomt, die heeft. Je dacht dat hij een voorblijfsel stond, zeker. Jammer, hoor. Ach nee hoor, doen we niet. Kygo en Save My Love hier bij Breda Nu. In de nieuwe HWTNS. Ja, is het gelukt, denk je?
1: No. Oh, mijn hemel. Hallo, niet meer bij.
0: Ik kon het niet laten, sorry hoor. Ik bedoel, jij zat allerlei rare dierengeluiden te maken.
1: Ja, nee, jij niet dan.
0: Oké, dat is ook waar. Maar het was net alsof we even in de dierentuin waren. Ik had zoiets van, nou, zo is korter als dierentuin. Dus doe het maar eventjes. Poe, poe, ja. Poe. Wat hadden we nog meer? We hadden de woevoe. En we hadden de... Ja, dat is zeg maar een leeuw. Een grote kat. Goed, van harte welkom. Nieuwe aflevering HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Bij komt ook misschien. Het is zaterdag de 16e van de maand mei in 2026 na Christus.
1: En in mei
0: leggen alle vogels een ei.
1: Zijn wij er allemaal weer bij.
0: Ook dat, ja, ook dat. Wat gaan wij doen vanavond? Redactievergadering.
1: Naar huis.
0: Geopend, hoop ik.
1: Ja. Naar huis.
0: De klap.
1: Oh, ja. We gaan naar huis.
0: Oké. Weet je wat vervelend is? Je krijgt zelf de stiltemelding.
1: Ja, ik ben natuurlijk niet echt als jouw probleem. Nee, even zonder al te veel te dollen. Wel om 11 uur in ieder geval.
0: Dat, okay.
1: Het is niet waar, als je snapt wat ik bedoel.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: In ieder geval. Nee, we hebben de brede update. We hebben geen popnieuws. We hebben geen live muziek. Oftewel een jukebox. Die heb ik alvast van jukebox. Zolder gehaald.
0: Ja, ik zag hem er net staan. Maar ik hoorde ook klachten erover.
1: Ja, hij staat in de weg, hè?
0: Ja, omdat Breda Jazz is het extra druk in het pand. Niet extra drugs, maar wel extra druk in het pand.
1: Ja.
0: En dat houdt dan ook daadwerkelijk in dat soms zo'n ding in de weg staat.
1: Ja, dat is dan heel erg jammer.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik had ook zoiets van, is dat mijn probleem?
1: Ik kan het zeggen, nee. Klinkt als jouw probleem. Dus een jukebox. Waarschijnlijk gaan we het wel heel even kort hebben over Breda Jazz.
0: Mm-hmm.
1: Over volgende week gaan we het heel even hebben.
0: We moeten het ook hebben over het Songfestival, want dat is ook nog. Songfestival,
1: oh ja, oh, is dat
0: dat is vanavond, ja. Vanavond is de finale.
1: Oh.
0: Moet straks ook even kort over hebben. Doen we straks wel even.
1: Dat was al bezig?
0: Nee, nog niet. Daarom ook. Doen we straks.
1: Nee, als in het Songfestival. Ik hoor vanavond de finale.
0: Ja, nee, leg je zo meteen uit. Ik weet een beetje van de ins en outs. Heel klein beetje.
1: Ik wou net zeggen, want ik heb er echt precies niks van meegekregen. Ik wist dat het al bezig was.
0: Nee, dat krijg je als Nederland niet meedoet. Dan is het ook totaal
1: is
0: niet interessant.
1: Eindelijk rust.
0: Ja, dat is inderdaad. Het is wel een voordeel hoor.
1: Ik kan net zeggen, ieder nadeel is een voordeel. Maar in ieder geval dat dus. Dus blijkbaar gaan we het over het Songfestival hebben. Wil ik ook nog een vergeten liedje en een mega dance classic. Want ja, als we dan toch voor een volle show gaan, dan gaan we hem gewoon vol ram ook nou.
0: Mijn god. Mag ik ook nog naar huis aan het einde van de avond dan of niet?
1: Ja, en we moeten het hebben over iets wat over 2 weken plaatsvindt. Ja, we hebben echt...
0: Over 2 weken?
1: En door.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het wordt leuk.
1: Ja, ik ben er volgende week niet. Dus ik moet toch echt nou al alles erin jassen.
0: Dat is wel waar, ja. Daar heb je gelijk in.
1: Ik net zeggen, je mag volgende week wel weer uitzoeken wat je zelf wil.
0: En ik heb ook nog een nieuwtje, maar ik weet niet of ik dat wel mag vertellen. Dus,
1: Oh, WVTTK, heb jij nog wat?
0: Ja, zo meteen misschien. Ik heb nog iets bijzonders. Tenminste, ik ga er even over nadenken of ik het ga vertellen.
1: Oh, ja, wat spannend.
0: Ja, ik weet niet of het mag eigenlijk, dus vandaar.
1: Oh, help.
0: Het is een beetje tricky. Maar, aan de andere kant, waarom ook niet? Zometeen
1: jongens,
0: nieuws,
1: vertel Marco nou geen geheimen. Nee, kan ze
0: misschien beter
1: bewaren.
0: Tot een 11 uur, de HWTNS, de Het Wordt Toch Niks Show. Met nu de nieuwe van Alice May.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda

0: dat jazzfestival is toch deze plaat even van Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfy, zo heet de single. Ik vind hem wel lekker om heel eerlijk te zijn. Dus daarvoor trouwens, dat is wel heel erg leuk. De nieuwe single van Alice May en een Flash. Gisteren uitgekomen en nu al hier op de radio.
1: Ja.
0: Ja, en ja, ik zit te twijfelen of dat ik het alvast ga vertellen, ja of nee. Maar wat vind jij? Ik laat het even bij jou liggen, deze bal.
1: Ja, ik weet niet wat het
0: nee,
1: is.
0: Nee, dus ga je een beetje helpen. Als er maandag om 12 uur iets bekend moet worden gemaakt, ben ik dan heel erg vroeg als ik het nu al vertel?
1: Ja.
0: Maar zouden ze het leuk vinden als ik het alvast een klein beetje promoot?
1: Denk het wel, hè? Weet ik niet.
0: Ja, ik gok van
1: nee, ja, ik ga daar geen uitspraak over doen, your call. Ik ga niet ja of nee zeggen in deze. Maar nee. ik denk bij mezelf, joh, het komt maandag naar buiten, dus het wordt pas volgende week.
0: Nou, dan doen we het volgende week, maar dan ga ik er wel alvast bij zeggen, hou het weekend van 25 februari, hou 25 februari even vrij volgend jaar.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het enige wat ik zeg. Ja, en dat kan nog van alles zijn nu. Dus ik heb nog niks verraden. Dus het enige wat ik zeg, hou 25 februari je agenda even vrij. Dat is heel belangrijk. Ik zou ook, jij moet er ook even vrij houden. Dus mijn tipje even.
1: 25 februari.
0: Volgend jaar, ja. Wat voor dag valt dat? Weet ik niet eens.
1: Weet ik ook even niet. Maar geef me even een moment.
0: Ja, ik geef je een moment.
1: Oh nee, dat kan wel.
0: Ja, kan dat? Wat voor dag is het?
1: Weet ik niet, maar ik zie in ieder geval dat een bepaald evenement in ieder geval niet tijdens dat...
0: Nee, het is geen carnaval dan. Nee. Dat is de eerste weekend volgens mij van dat jaar.
1: Ja, 25 februari...
0: Maar kijk even wat voor dag het is voor jou ook als je thuis zit. Dat is even belangrijk.
1: Dat is donderdag.
0: Een donderdag. Nou, dus maak je er een mooi lang weekend van. Vrijdag ook vrij. En dan wordt het echt één groot feest. Dus kan je nu vast garanderen dat het leuk wordt. Dus ik zou er echt rekening mee houden.
1: Oh, help.
0: Dus, nou, meer daarover maandag om 12 uur.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, dus dat. Nou, goed. Heb ik niet te veel klappen.
1: Ga jij dat dan vertellen tijdens...
0: Nee, ik ga het zelf niet vertellen. Het wordt verteld, zeg maar, van om 12 uur wordt het officieel bekendgemaakt.
1: Ja?
0: Maar misschien wel. Zit het in misschien
1: Broodje
0: Breda. Misschien wel, dat weet ik nog niet.
1: Zit het in Broodje Breda?
0: Misschien wel. Dat kan ik je nog niet over oordelen. Maar misschien wel.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, dit wordt echt heel spannend. Maar goed, dat terzijde. Ook spannend vanavond. De finale van het Songfestival. Dat is,
1: blijkbaar is dat namelijk al bezig.
0: Ja, dat is dinsdag is de eerste halve finale geweest. En donderdag de tweede halve finale. En vanavond is dan de apotheose, zoals dat mooi heet. Oftewel gewoon de finale zelf. En ja, eigenlijk zijn er maar een paar echte kanshebbers, zoals je het mij vraagt. En dat is bijvoorbeeld Finland.
1: Oh.
0: Ja, die hebben een best wel goed nummer gemaakt, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben niet helemaal thuis in het Songfestival, maar dit vond ik best aardig. Zal je even een stukje laten horen, want dit is hoe dat klinkt. Dit is wel live, hè, voor de duidelijkheid. Dus, maar hoe vind je dit, zeg maar?
1: Stevig.
0: Ja, dus daar hou ik altijd wel van. Dus dan hebben we Roemenië. Die hebben echt ook wel een track waarvan ik zeg van... Oeh, die kan ook wel wat worden. Dat klinkt zo. Ook weer een live opname. Dus kan je ook gelijk een beetje oordelen van is het een beetje te doen. Maar dit vind ik wel lekker klinken zelf. Dus ik denk dat dat ook wel wat kan worden. En het is niet te geloven, maar ook Frankrijk heeft weer een keertje een leuk nummer ingestuurd. En die ga ik ook nog even laten horen. Ja, een klein stukje. Dan hebben we de kans hebben ze wat mij betreft wel een beetje gehad. Dat is deze. Geen idee wat ze allemaal aan het zingen is, maar het is wel grappig. Dus ik vind het best aardig. Dus dat zijn de kansen, hebben ze wel een beetje. En België doet ook mee trouwens, dat is ook wel leuk.
1: België.
0: Ja, dus altijd leuk. België, als die meedoen, is dat altijd een verrassing of de deelnemer wel oud genoeg is. Nee, dit is serieus waar. Dit verhaal ken jij niet, begrijp je hieruit. Ooit, ik praat over 1986, deed er ook iemand mee voor België. En dat was een Sandra Kim. Nou is er de leeftijd om mee te mogen doen aan het Songfestival 16 jaar.
1: Ja.
0: Sandra Kim had gezegd dat ze 16 was.
1: Maar dat was niet.
0: Dat was niet. Ze was 14.
1: Oei.
0: Ja, maar ze won wel met dit liedje. En dit was nog wel een leuk liedje ook, om eerlijk te zijn.
1: Oh, ja.
0: dit is Sandra Kiep. Zo, Songfestival hebben we behandeld.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

muziek van Adam Blomhardt samen met Zoe Levi. Je hoort de tranen van goud bij Breda Nu in HWTNS. Zometeen is het tijd voor een Breda Update. Komt er alweer aan. En nou ja, weet je, die Breda Update wordt straks gewoon weer live gelezen. Het is altijd een feestje om dat te mogen doen. Deze band die je nu op de achtergrond hoort is een van de bekendste bands die goed als achtergrondmuzikanten zijn. Laten we het zo noemen. Daarnaast hadden ze ook een aardig eigen succesvolle carrière. Achtergrond speelde ze onder meer bij Michael Jackson op het album Thriller. Maar dit was hun eigen werk. Ik heb het over Toto. Dit is Stop Loving You.

0: Wisten dit trouwens dat zij Thriller hadden ingespeeld?
1: Ja.
0: Ah ja, ze hebben nog wel meer gedaan hoor, maar...
1: Van Thriller wist ik het.
0: Ah ja, ze hebben nog heel veel andere dingen gedaan. Ze werden heel vaak uitgenodigd om lekker mee te spelen op plaatjes. Deze is best aardig, moet ik zeggen. Toto dus. En als je 2-0 had, heb jij de goede Toto voor vandaag, denk ik. Stop Loving You. Ik vind het nog altijd een hele fijne plaat, als ik heel eerlijk ben. Goed, eens even kijken. Inmiddels is het 3 minuten over half tijd geworden voor een brede update uit het werk van Alexander Rokvendes voor Damien van Gageldonk.
1: Op de Ginnekeweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst, hebben opnames van. Op de fiets zaten op dat moment 2 personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol.
0: Weet je trouwens, even, dit is overigens geen grap. Weet je dat er een band is die traumahelikopter heet? Ik vind dat nog altijd een hele mooie naam voor een band. Dat meen ik serieus. Het is echt waar.
1: De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten hebben plannen om een nieuw expertisecentrum op te zetten. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die last hebben van klachten na een infectieziekte. Dat zijn bijvoorbeeld post-COVID en post-Q-koorts patiënten. De komende maanden wordt onderzocht of een centrum ook daadwerkelijk haalbaar is. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Merodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.
0: Ik heb wel gehoord dat de rechter buitenspiegel kapot was. Dus op zich, ja, ik vind het toch knap.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is maar net wat er gebeurt natuurlijk. Hè. Vanavond trekt de neerslag oostwaarts weg en wordt het droog met enkele brede opklaringen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht volgen we vanuit het zuidwesten periode met regen. Het koelt af naar 2 graden in het noordoosten. Nog in de opklaringen tot 10 graden in Zeeland. Morgen is er veel bewolking met van tijd tot tijd periode met regen. Gevolgd door enkele pittige buien. Pittige buien.
1: Pittige buien.
0: Mooi woord voor Scrabble. Met kans op
1: onweer. Woordwaren.
0: Ja hoor, absoluut. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het weer van Weerplaza. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, eigenlijk alleen niet. Er zijn geen files, alleen iets aan de hand op de A27. Gorinchem richting Breda. Beide richtingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolderweg werkzaamheden. Het is daar op dit moment dicht. Ja, dan in de regio rijdt op dit moment eigenlijk alles wel door. Plek waar je wel onder andere vertraging hebt is tussen Sertogenbos en Nijmegen. Je hebt tussen Dordrecht en Geldermals heb je werkzaamheden. En ergens in het noorden zo rond 020, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek. En de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: vind het toch wel grappig dat ze dit gedaan hebben, hoor. David Guetta samen met Ava Max en het origineel van Alphaville, Forever Young. Het album stond trouwens vol met echt goede platen, want ook Sounds Like a Melody stond op dat album van Alphaville, waar dat deze vanaf komt. Ik weet niet, ken je die überhaupt of niet?
1: Nee.
0: Oh, misschien wel leuk voor de Megadance Classic straks dan.
1: Oh.
0: Alhoewel, ja, dan draai je twee keer Alphaville.
1: Ja.
0: Als ik van jou een vrijbrief krijg, doen we dat.
1: Bij deze.
0: Oké, dan doen we straks Alphaville met Sounds Like a Melody.
1: Ja.
0: Wel een leuk idee. Wij moeten het even over een paar dingen hebben. Dat hebben we net afgesproken.
1: Eerst dit weekend.
0: Nou, wat wil je kwijt over
1: nou, ja, wat wil je kwijt? Ben je al in de stad geweest, Marco?
0: Ik ben zeker nog niet in de stad geweest.
1: En hoe komt dat, Marco?
0: Nou, omdat ik daar nog niet de tijd voor heb gevonden voor mezelf.
1: Oké, okay,
0: dus
1: ja,
0: dat is een goede reden.
1: Ja,
0: maar, ik heb wel gezien wat er morgenavond op het programma staat.
1: Ja, op en de grote markt.
0: Dat maakt mij altijd heel blij. En dat in mij.
1: Ja, het gaat overigens over niemand minder dan Mel VF staat morgen op de grote markt, als ik het goed heb.
0: Voor de mensen die haar niet kennen, ik zal het heel even proberen te duiden. Mel VF is, nou ja, weet je, voor Nederlandse begrippen, ik denk toch wel een van de beste zangeressen die we momenteel hebben.
1: Ja.
0: Ja, en zij is de kleindochter van niemand minder dan Piet Veerman, die je misschien nog kent van de Cats. Ik zeg er wel heel eerlijk bij, ik vind, inmiddels mag dat de kleindochter van er wel een klein beetje af, want ze is echt, op eigen naam is ze minstens net zo goed natuurlijk.
1: Ja, dus, zeker weten.
0: Dat moet er wel even bijgezegd worden. Ja. En nee, dat is echt wel heel
1: belangrijk. Nee, dus inderdaad, Mel VF die speelt morgen. Maar wist jij, en dat is misschien wel een leuk feitje. Je hebt natuurlijk best wel Breda'se grote artiesten natuurlijk ook in de jazz scene. Ja, ja. Want ik bedoel, Breda Jazz Festival, 54ste editie, bestaat 55 jaar. Er viert iemand zijn 50-jarig jubileum.
0: Oh, wie?
1: Harry Kanters.
0: Harry Kanters, ja, natuurlijk. De oude voorzitter is dat ook, hè?
1: De oude voorzitter, inderdaad.
0: Inmiddels niet meer, moet ik er even bij melden. Twee jaar geleden, toch, dat hij gestopt is?
1: Weet ik even niet. Die moet ik even af zijn.
0: Nou, goed, maar goed, in ieder geval, hij is geen voorzitter meer. Voorzitter af.
1: Ja.
0: En, maar hij treedt nog wel met enige regelmaat op.
1: Ja, dus inderdaad. Dus als je nog een tipje wil, morgen in ieder geval op het Sasplein speelt hij eigenlijk heel de middag in allerlei verschillende gelederen, met allerlei verschillende samenstellingen. Ter ere van zijn 50-jarig jubileum Breda Jazz.
0: Oh, wat grappig.
1: Dus dat is in ieder geval heel even een klein tipje voor morgen. Heb je nog geen kaarten? En ik weet niet of dat ze nog te koop zijn. Maar kijk alsjeblieft heel even of je naar het gospelconcert kan morgenochtend in de Grote Kerk.
0: Dat
1: is echt. Dat is fantastisch. Dat is echt. Ja. Ik geloof.
0: Wie treedt daarop?
1: Laat ik even vooropstellen. Ik geloof niet. Ik ben niet gelovig, maar die echte goede gospel, echt fantastisch.
0: Wie treedt erop? Weet je dat toevallig aan je af?
1: Nee, maar dat kan ik heel even gauw voor je opzoeken. Maar dat ben jij zeer waarschijnlijk ook al wel
0: aan. Ja, maar goed, doe maar eventjes, dat is goed.
1: Even kijken. Michelle David en Festival Surprise Band. En
0: ja, maar Michelle David is natuurlijk echt waanzinnig goed. Dat kan ik je bij deze, mocht je die niet kennen. Michelle David heeft vandaag eens goed, is ook ergens opgetreden. En die moet je echt een keer gaan checken, want dat is echt bizar.
1: Ja.
0: Michelle David met de Gospel Choir, ja, daar kan je echt van blijven genieten. Dat is gewoon een feit.
1: Ja, werkte samen trouwens met grootheden als Diana Ross, Michael Bolton, Chaka Khan.
0: Ik heb het ooit gezien op de Zwarte Cross. En dat was echt serieus. Ik had zoiets van, wat moet dat daar? Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daar heb ik me zeer zeker een klein beetje op verkeken. Want dat was meer dan waard om even te gaan kijken.
1: Dus. Ja, en daarbij ook nog wel heel even goed om te weten. Er is dus een Festival Surprise Band bij. Die wederom bestaat uit een aantal solisten die op het festival al te vinden zijn de afgelopen dagen. Bestaande uit onder andere Arabella Rustico. Komt overigens uit Nederland. Duke Heidger uit de US. Ik meen uit Ohio. Attila Korp. Er staat Duitsland bij, maar ik meen Hongarije eigenlijk. Heel officieel. Adrian Cox en Bernard Vlegar. En Dirk van der Linden. Ik moet niet iemand vergeten. Dat is dan oneerbiedig. Maar dat is echt een tipje. Morgenochtend is dat om dubbele punt. 10:30 in de Grote Kerk. Zal ik eens heel even gaan kijken of dat er nog... uitverkocht. Helaas.
0: Maar er is altijd een raampje wat je in kan tekenen om binnen te komen.
1: Er is een tweede en ook die is uitverkocht.
0: Dus je moet toch dat raampje intikken.
1: Ja, dus dat raampje intikken in de grote kerk. Alsjeblieft, doe het niet.
0: Je ziet het ook voor je gelijk.
1: Ja. Nee, in ieder geval dat dus. Even kijken, had ik nou nog wat anders?
0: Nou, ik heb nog iets. Want ik weet, dit valt niet helemaal onder het programma. Maar jij moet ook optreden.
1: Ja, dat klopt. Maar ik dacht, ik ga het niet benoemen. Want
0: nou, ik wel. Ik zeg bij deze dat jij op de bühne staat.
1: Ja, ik sta in bühne. Inderdaad, in de Sint-Jansstraat. Daar is, meen ik... En dat ga ik heel even ook nog fact-checken.
0: Voor de duidelijkheid, dit valt buiten het programma van Brede Jazz. Dat wil ik even benadrukken. Inderdaad. Maar het is wel ook jazzy vibes, volgens mij.
1: Dat zeker weten. Ik speel in een big band bij Bühne morgen inderdaad. Om 3:00 met de Smalltown Big Band.
0: Oké, maar dat is toch ook leuk?
1: Dat is zeer zeker leuk. Dus wees ook welkom daar. Hè. Dat mag natuurlijk ook.
0: Maar nogmaals, dat wil ik benadrukken. Het valt buiten het programma van Brede Jazz. Al is het wel leuk om heel even daar binnen te lopen natuurlijk. En dan daarna jezelf weer in de rest van het jazzprogrammering te storten.
1: Zeker streten.
0: Want tot hoe laat is het morgenavond te doen?
1: Morgenavond vangt het slotconcert in de Avenue aan om 18:00.
0: Kijk, en daarna is het, als het goed is, bijna aansluitend ook het Spanjaard Schotsfestival.
1: Dat is 2 weken later. Ja, volgende week tijdens Pinksteren.
0: Ik zei ook bijna aansluitend.
1: Ja, inderdaad. Ja. Volgende week vind je Spinola live op het ponton in het Spanjaard Schat. Ja. En 2 weken daarna inderdaad het Spanjaard Schat Orkestfestival.
0: Dus daar moeten we misschien... ik weet niet.
1: En ook daar sta ik.
0: Daar wil je het over hebben zeker straks.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we het straks over. Dat is goed. Dat is een beter idee. Hebben we het nu niet behandeld. Hè? Dus dit heb je nog niet gehoord. Dit is
1: wat ik vroeg. Heb nog iets daarbij.
0: Oh, je hebt nog iets daarbij. Het blijft komen. Hè? Het lijkt wel een bevalling eigenlijk. Ja,
1: het lijkt wel een

0: Wat een goed liedje is dit. Stella Lefty en Boston hoorde je bij Brede Nu in HWTNS.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk, hè? Daarvoor trouwens Cruelman van Entwine. En ik weet niet of dat je dit verhaal kent, maar Entwine is het bandje van Roger Peterson. En die deed ooit mee, en dan praat ik over het jaar tot 2002, aan Idols.
1: Oh, help.
0: Ja, en de grap van alles is, hij was echt heel goed. Dat hoor je ook wel aan deze platen natuurlijk, dat hij gewoon waanzinnig leuk kan zingen. Hij had zich geplaatst voor de liveshows.
1: Ja. Yeah.
0: En toen werd er een contract onder zijn neus geschoven. En toen zei hij, ja, dat is leuk. Ik mag wel als een van de 10 mee naar de liveshows. Maar ik wil dat contract niet tekenen. Want in dat contract stond namelijk dat hij... dat was verplicht overigens, hè. Daar stond dus onder meer in dat deelnemers na afloop van de serie geen zelfgeschreven nummers mochten gaan uitbrengen. En ze mochten ook niet met een eigen band gaan optreden. Het was echt allemaal helemaal voorbewerkt door John de Mol en zijn
1: consorten. Jezus.
0: En toen heeft hij gezegd van, ja, weet je, ik ben het helemaal klaar ermee. Ik ga dat niet doen. Dus hij heeft gezegd, ik stop hiermee. Hij heeft er ooit over gezegd, het hele programma is voor ons een kruiwagen geweest, maar ook een enorm blok aan ons been.
1: Dus, ja, dat snap ik wel.
0: En ik begrijp dat ergens wel. Dus nee, hij is toen vrijwillig uitgestapt helemaal. Ja. En heeft meer succes gehad dan hij had kunnen hebben na Idols. Want laten we heel eerlijk zijn, wie ken jij nog van Idols behalve Jeremy? Kijk, dat bedoel ik, hè? Dan wordt het heel snel stil. Dat is ook in mijn geval het verhaal. Dus
1: ja.
0: Ja.
1: Oh, top, ik ben niet de enige.
0: Nee hoor, dat is echt. Dat gaat heel snel, gaat dat voorbij. En dat is met heel veel van die talentenjacht en zo. Je doet er aan mee. En het is leuk voor die 2 maanden dat je de fame van hebt. Laten we het daarop houden.
1: Yeah.
0: Want wie heeft dit jaar ook alweer de Voice of Holland gewonnen? Kijk, dat bedoel ik, daar gaan we al. Dus zo moeilijk is het allemaal niet.
1: Maar niemand, ik ben ook geen tv-kijker.
0: Nee, dat scheelt misschien ook nog. Deze dame staat morgen op de Grote Markt.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
13: Daar gaat

0: steeds blijft dit een van mijn favorietjes hoor. Minka en Saxon hoorde je hier bij Breda Nu. Dat staat dan trouwens voor Speed Speed Ecstasy MDMA. Welkom, uurtje nummer 2 van HWTNS. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Knap dat je het volgehouden hebt, dat is ook altijd wel een ding.
1: Ja, wat knap, jongens.
0: Ja, ja, dus, maar even voor de duidelijkheid.
1: Oh, Minka,
0: Minka is wel jammer, hè, dat we daar niks meer van horen.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar waar is Henneke heen?
0: Nou ja, ik weet dat ze toen bezig was om in de omgeving waar ze woont, Deventer, was ze toen bezig met het een en ander te openen. Dat was een soort cultuurhuis, noem ik het dan maar.
1: Ja.
0: Dat is ook klaar, dat heet Stroom. Als je zoekt op Wij zijn Stroom, kom je daar wel terecht. Dat is ja, namelijk echt van haar en de levenspartner, noem ik het dan maar heel eventjes. En daarnaast doet ze nog steeds wat tekst schrijven voor diverse artiesten. Maar zelf brengt ze volgens mij amper nog wat uit. En dat vind ik echt eeuwig zonde.
1: Je hoort er niks meer van in ieder geval.
0: Nee,
1: that's for sure.
0: Ik heb net even gecheckt. Deze, en ik wist even niet precies uit welke periode die kwam. Deze kwam ook al uit 2021. Het is al gewoon 5 jaar uitgedeerd. Ja, joh.
1: Oh, dat had ik even niet verwacht.
0: Time flies, we're having none.
1: Dat.
0: Dus, nee, maar wel een lekker liedje nog steeds. En weet je, dan draaien we hem ook af en toe gewoon natuurlijk.
1: Gewoon omdat het kan.
0: Gewoon omdat het kan. Nee, ik vind het eeuwig zonde. Dus Minka, mocht je dit ooit een keer horen, doe nog eens wat.
1: Ja, doe eens wat, joh.
0: Doe eens wat. Kom eens van die luie stoel. Nee, maar zonder gekheid. Het is, nee, hey. Cabaret.
1: Ja, cabaret.
0: Dus,
1: cabaret.
0: Nee, maar serieus, maak even wat nieuws. We zijn er wel aan toe, om heel eerlijk te zijn. Dus,
1: We want more.
0: Wil je meer of minder, Minka?
1: Meer.
0: Dan gaan we dat regelen.

0: en de jukebox.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
2: Mik er weer even wat geld in, want dat is nodig altijd.
3: Wat?
2: Hoewel we er tegenwoordig zo'n paslezer opgezet hebben.
3: Ja. Gewoon omdat het kan.
2: Ja, we waren bezig. We zaten hier een beetje te knutselen in een hoekje. Toen was er iets van, laten we een paslezer opzetten.
3: Ja, dat is makkelijker.
2: Ja, Axel pas? Nee, dat niet. Maar wel onze pas.
3: Nee, die zit er wel pas op.
2: Ja, daar zit er pas op natuurlijk. Hè. Ja, vond het wel leuk dat het ook werkte, zeg maar, in één keer. Ja, na
3: en het paste ook in één keer.
2: Het paste in één keer, zeker weten. Het gleufje was precies groot genoeg. En jij mag een nummer in toetsen. Dus ik laat het even aan jou.
3: C2.
2: C2, eens even kijken wat staat er op C2.
3: Oh!
2: Ja, leuk dit.
3: Het is Bredetje, hè?
2: Ja, daarom.

0: weet nou nooit zo goed hoe ik er nou moet afkondigen. Of dat ik Lady Gaga moet zeggen, of dat ik moet zeggen Ally Campano. Dat komt doordat dit natuurlijk uit de film komt. Hè? Dit komt uit A Star Is Born. Je hoorde Always Remember Us This Way. Wat op zich uit de derde... Ik weet niet of dat je dit überhaupt wist, Damien. Maar het komt uit de derde remake van A Star Is Born.
1: Dat klopt.
0: Ja, dat wist je dat het de derde remake was. Ja, nou ja, ik wist dat het een aantal keer opnieuw gemaakt was, maar ik wist niet dat het de derde was. Dan moet ik heel eerlijk beginnen.
1: Dat wist ik dan dus, toevallig niet. Nee, joh,
0: maar het blijft een prachtig nummer dit, zeg. Dus ik heb zoiets van, soms dan zijn er platen die gewoon op de een of andere manier je raken.
1: Deze ook wel ergens onsterfelijk zijn.
0: Nou, dat is met deze oprecht.
1: Ik denk dat deze wel is.
0: Ja, ik bedoel, er zijn zoveel goede platen uit die film gekomen. Het is ook, ik heb dat wel eens vaker verteld, ik zal het nog een keer herhalen voor de mensen die dat nog nooit gehoord hebben. Het is ook oprecht de allereerste keer dat ik zoiets had van, oh wacht even, die Lady Gaga kan toch wel wat.
1: Ja.
0: Want ik vond oprecht Lady Gaga nooit zo heel erg goed. Klinkt allemaal een beetje simpel. Maar tot ik op een gegeven moment haar zag spelen en toen ik van iemand hoorde van moet je eens goed opletten, dit is echt live. En dat bleek ook zo te zijn. En toen was er iets van, eigenlijk is dit best oké.
1: Okay. Zij kan wel wat.
0: Ja, daar kwam ik toen achter inderdaad. Dus beter laat als nooit, denk ik dan op mijn
1: manier. Dat sowieso. Dus, dat sowieso.
0: Nee, hartstikke lekker dit. Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Hoorde je dus hier bij Breda Nu in HWTNS. Waar we straks nog even moeten hebben over wat er volgende week gaat gebeuren. Ja, dat is ook wel belangrijk. En weet je wat we nog niet hebben gezegd, dat we ook nog even naar moeten kijken? De agenda voor het spelen.
1: Dat heb ik wel gezegd.
0: Hebben we die wel gezegd? Oh, dat,
1: Womp.
0: Ja, jammer.
1: Jij luistert wel goed tijdens de WFTK, hè?
0: Ja, ik luister verschrikkelijk goed tijdens de
1: WFTK. Zo'n redactievergadering is echt... dat is een moment van samen zijn. Waar je even bespreekt wat je gaat doen. Ja. En
0: ik let niet altijd op.
1: Ik wou net zeggen, jij let gewoon wederom niet op.
0: Nee, maar dan ben ik met drie dingen tegelijk bezig. En ik ben man, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik ga weer even terug in mijn rijtje. Ja, back on the chain gang. Dit zijn de Pretenders op Breda Nu.

0: en omlaag met die pikhouwiel. Want dat is de chain gang natuurlijk, ja. Hè? Zo werkt dat. Werken als je gevangen bent, zeg maar, dat is een beetje hetgene wat er gebeurde. De chain gang is echt, voor de mensen die dat niet snappen, dat heeft te maken met oud-Amerikaans gebruik. Het is daar nog steeds zo trouwens, op het moment dat jij in de gevangenis komt, dan word je één keer in zoveel tijd krijgen zo'n oranje overal aan. Zoals je ook bij het jachtseizoen ziet. Dit is echt, dit is geen grap. Ja, de klassieke. Dit is geen grap overigens. En dan moet je dus, zeg maar, langs de weg gaan werken. Daarom heb je daar ook een redelijk lage wegenbelasting, omdat ze dat op die manier oplossen. En dus, het is echt geen grap. Ik heb het daar meegemaakt. Ik was in North Carolina. Dus even
1: heb je in de bak gezeten?
0: Nee. Nee, maar ik ben wel daar een dag met een politieagent mee geweest.
1: Oh!
0: En tenminste een dag, een paar uurtjes. Ik mocht even meerijden in zo'n wagen. En toen ging ik toevallig even kijken bij de gevangenen. Die aan het werk waren langs de weg. En er was toen eentje ontsnapt. En dit is ook echt serieus. 100% legit wat ik vertel. Er was er eentje die ontsnapte. Toen werd letterlijk de halve de politiemacht erop afgestuurd. De rest werd allemaal teruggebracht naar de gevangenis. Al die anderen die daar ook stonden.
1: Steven.
0: Die zijn teruggebracht naar de gevangenis. En ze zijn achter die gozer aangegaan. Er ging een helikopter de lucht in. Het was net alsof ik in een aflevering van Miami Vice was beland.
1: Ja.
0: Maar dat ging zo heftig eraan toe.
1: Ik ben heel eerlijk. Ik ga de afgelopen tijd ook heel erg goed op YouTube op video's van Midwest Safety.
0: Oh, zijn dat die video's met die bodycams?
1: Met die bodycams, ja.
0: Oh, dat is leuk, hè?
1: Echt. Het is echt enorm erg wat er allemaal gebeurt, hè. Alles wat je daar ziet is echt luguber, naar, vervelend.
0: En het is echt bodycam materiaal.
1: Het is echt bodycam materiaal, dus het is ook echt gebeurd. Ja. Maar het is toch ook wel weer ergens dat je denkt, wow.
0: Ik herken dat.
1: Wat een wereld van verschil dit.
0: Ik kijk daar ook met enige regelmaat naar. Het is ook echt, als dan iemand aanhoudt die bijvoorbeeld volgens hun te veel gedronken heeft. Is ook zo mooi. Dus hoeven nog maar het vermoeden te hebben.
1: Ja.
0: Je wordt uit de auto gehaald. Je moet over een lijntje heen lopen. Je moet op je tenen blijven lopen. Weet ik
1: dat dan, is echt wat, insane. De
0: alcoholtest slaat helemaal nergens op. Dus ik bedoel, pak dan gewoon een breath analyzer en het is klaar. Maar nee, dit is gewoon, je moet het domste trucjes. Kijk naar de voorkant van mijn pen. Als je een beetje scheel bent en nog geen brilletje nodig hebt net, dan heb je al een strafblad bijna. Dus
1: ja, dat is
0: het.
1: Echt insane.
0: Ja, dat slaat echt compleet kant nog wel. Maar aan de andere kant, het heeft ook humor, want ik heb het dus letterlijk voor mijn ogen zien gebeuren. Een kennis van ons, die heeft die hadden een restaurant in North Carolina ook, in Morehead City. En recht tegenover het restaurant werd er eentje aangehouden. En dan kon je dus echt zien dat ze een streep op de weg aan tekenen waren. Dat ze er overheen moesten lopen. Ja, het is letterlijk gebeurd. Ik maak geen grap.
1: Jezus.
0: Het sloeg echt kan nog wel. Maar als je dan die kofferbak, als ze die open doen, weet je wel, in de kofferbak van die wagen, daar zaten zo verschrikkelijk veel wapens in, dat is niet te geloven. Dan kon je gewoon, een normaal pistool hadden ze natuurlijk op zak al, dat hadden ze al.
1: Ja.
0: Maar dan hadden ze ook nog gewoon een shotgun bij zich, zo'n kortere, weet je wel. Maar dat je echt wel verwoestingen mee kan aanrichten.
1: Ja.
0: Er lag ook nog een mitrailleur achterin. Dus ik heb het gewoon letterlijk gezien. De kofferbak ging open, ik zeg, oké, je weet dat je niet een oorlog in moet of zo? Nou ja, dat weet je hier nooit.
1: Prima. Nee, wat u wil.
0: Bizar gewoon, oprecht. Hè? En nou ja, dat ik mocht kijken, dat moet ik misschien wel even bij vermelden, is omdat die commissaris, die kwam met enige regelmaat in dat restaurant van die kennissen, kwam die even een ontbijtje halen en zo, weet je wel.
1: Oh,
0: en als je nou slim bent in Amerika, en dat zijn, de meeste Amerikanen zijn echt dom, maar met dit soort dingen zijn ze dan weer handig. Dan geef je dat, als jij zeg maar daar woont, zeg maar, dan geef je die politieagenten een
1: ontbijtje.
0: Een ontbijtje en een koffietje op zijn tijd, weet je wel, als ze binnenkomen. Dan geef je dat. Want dan houden ze jouw restaurantje wat beter in de gaten. Dus is de kans op overvallen, want dat weten degenen die dus criminelen zijn, weten dat over het algemeen. Dan is het ook echt, de kans op die overvallen is veel minder.
1: Jezus, wat fout. Wat corrupt.
0: Het is zo corrupt als de tering, maar het is echt waar.
1: Oh,
0: dus,
1: heerlijk.
0: Dus, nee, dat is ook wel weer grappig om te weten, denk ik.
1: Ik kan er ook alweer enigszins, ja, het is heel slecht, maar ik kan er toch ook wel weer van genieten.
0: Nou ja, ik ook. Ik heb het dus letterlijk gezien. Daar gewoon, daar komen we vaker langs rijden. Dus goed, geen probleem. En maar ook bijvoorbeeld in een discotheek. Moet je hier eens in een bar gaan staan, weet je wel, waar een DJ staat te draaien. En op een gegeven moment komt de politie binnen en die gaat even kijken bij de DJ. Goh, heb jij gedronken? Ja, zet de muziek dan maar uit. Het gebeurt daar, hè, letterlijk.
1: Nee.
0: Ik heb het gezien, dus ik weet niet of het nog steeds zo is. Ik mag hopen dat het inmiddels wel een klein beetje veranderd is. Maar dat was toen dus daadwerkelijk zo. En dan praat ik over 2001 ongeveer. Dat was nog, dus dat is echt, zo lang is dat nog niet geleden. Dus nou ja. Tijd voor een brede update. Laten we dat maar gaan doen. 4 minuten over 9:30 uit het werk van Alexander Rockfan leest voor Damien van Gageldonk.
1: Na een week lang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis.
2: Daar is feest!
1: De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar, naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Mag je hem dus niet storen, wordt er wel een camera opgehangen.
0: Ja, ja.
1: Op de Belkeremweg heeft een grote alcohol- en drugscontrole plaatsgevonden. Tientallen agenten stonden klaar om de automobilisten te testen. De controle vond plaats in verband met het jazzfestival. Meerdere bestuurders zijn positief getest tijdens de controle. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Aan de Weidehek heeft de politie een drugslab aangetroffen. Na een anonieme tip kon het lab worden opgespoord. In het pand werden grondstoffen gevonden om drugs te maken. Tijdens het onderzoek konden 3 personen worden aangehouden. De grondstoffen en gemaakte drugs worden vernietigd. Op de Stationslaan is een lijnbus tegen een bestelbus gebotst. Een ambulance kwam snel ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. De beide bussen hebben wel een flinke schade opgelopen. De politie was aanwezig om de verklaringen op te nemen en ook om het verkeer om te leiden.
0: Ik heb toevallig net ook van die aanrijding een opname binnen. Ben je benieuwd of zeg je van nou...
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dit is de opname.
1: Even.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik begrijp wel dat er inderdaad. Maar goed, dat er voor de rest niemand gewond is geraakt. Want dat had je wel verwacht bij zo'n klap. Goed, oké. Nee, dankjewel. Tot zover. Gaan we naar richting het weer van Weerplaza. Vanavond trekt de neerslag oostwaarts weg en wordt het droog met enkele brede opklaringen. Dat is leuk voor het festival. Er staat nauwelijks wind. Ook heel fijn. Vannacht volgen vanuit het zuidwesten periode met regen. Het koelt af naar 2 graden in het noordoosten. Nog in de opklaringen. En tot 10 graden in Zeeland. Morgen is er veel bewolking met van tijd tot tijd periode met regen. Gevolgd door enkele pittige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, er zijn op dit moment geen files. Wel wat werkzaamheden op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt het Vonderen en Weert-Noord vanwege wegwerkzaamheden dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd vanwege wegwerkzaamheden dicht. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Wat is dit?
0: Ja, hij is weg.
1: Nee.
0: Oh.
1: Dit was de laatste update van een week geleden. Fantastisch. A27. Bij deze. Ik begin even opnieuw als je het niet
0: hebt. Oh, wacht even. Wil je het nieuwe muziekje dan?
1: Ja.
0: Opnieuw, wacht even. Dan doen we even dit. En voor het verkeer van de ANWB gaan we weer naar Damien.
1: Ja, er zijn geen files. Dat nog steeds niet. Oh. Er is alleen maar op één plek wegwerkzaamheden. Dus vandaar dat ik dacht, er klopt iets niet. Maar dat klopt dus dat niet klopte.
0: Ja.
1: Op de A27 Gorinchem richting Breda in beide richtingen. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder wegwerkzaamheden. Daar is het dicht. Want ik wist dat er bij Hooipolder wegwerkzaamheden waren.
0: Oh, okay, okay.
1: Dus dit kon niet kloppen.
0: Nee, oké. Nou, eens even kijken. Klopt het van het treintje wel dan?
1: Jazeker, want in de regio rijdt op dit moment alles netjes door. Je hebt wel wat vertraging tussen Sint-Ogenbos en Nijmegen. Daar zijn werkzaamheden en Dordrecht en Geldermals. Daar ligt er ook wat uit. Tipje, plan je reis via de reisplanner-app.
0: Een goede tip.
1: Ja, tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Dat is wel leuk. Ook voor tips kun je bij ons terecht.
1: Die normaal, hè?
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: again. Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall In Love Again hoorde je hier bij Breder Nu. Ik vind dat best een mooi liedje eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Dus nou dat. Hey, we moeten het misschien even kort hebben over iets wat dat ook aan zit te komen. En dat is namelijk het gebeuren van Harry Styles vanavond.
1: Oh, help.
0: Die is namelijk vanavond begonnen aan zijn concertreeks. Hij staat 10 keer in de 020 Johan Cruijff Arena.
1: Oh ja, die.
0: Ja, daar staat hij 10 dagen achter elkaar, staat hij erop te treden. En de prijzen van die kaartjes die zijn echt bizar. Maar geweest althans, want ze gaan nu voor dumpprijzen weg.
1: Oh.
0: Ja, nou, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, hoe heet het, hoe ga ik het goed vertellen? Ja, ik weet het al. In Engeland gaat hij een paar keer optreden, dat doet hij. Maar voor de rest, op het vaste continent van Europa, is de Johan Cruijff Arena de enige plek waar hij optreedt.
1: Oh.
0: Dus voor de rest, hij gaat niet naar Frankrijk, hij gaat niet naar Duitsland, maar hij blijft in Nederland.
1: Ja.
0: En dat is dus de reden dat ze dachten van, nou weet je, we kunnen die prijs wel een beetje omhoog gooien. Want iedereen moet dan toch hier naartoe komen.
1: Ja, dan moet iedereen hier naartoe.
0: Dus vanuit Roemenië en weet ik het allemaal wat komen.
1: Maar
0: de fans
1: womp,
0: echt van deze.
1: Begrijp ik hier.
0: Maar een klein beetje womp inderdaad. En dat heeft dan, denken ze, te maken met de hoge vliegprijzen momenteel. Omdat natuurlijk benzine een beetje, nou ja, schaars is een groot woord. Maar er zijn wat dingetjes aan de hand, zeg maar, in de wereld. Ik noem een straat van Hormuz, die is afgesloten, zeg maar. Daar heeft heel veel mee te maken, denken ze. De hotelprijzen, die waren natuurlijk ook gigantisch omhoog gegooid. Dat kan je ook wel.
1: Ja, maar die kun je indenken.
0: Dus allemaal van dat soort dingen die daarin meetellen, waardoor het toch een beetje een womp-womp verhaaltje gaat worden. En nu kun je eigenlijk gewoon kaartjes krijgen voor 2 biertjes en een bak nachos.
1: Serieus? Dus,
0: ja, €20, €30 voor een ticket.
1: Dus nu,
0: ik heb hier toevallig even gekeken op Marktplaats, om daar maar even een voorbeeldje te geven. Als je sectie 422 wil hebben, betaal je nu €29 voor
1: dat
0: de ticket.
1: Echt
0: of
1: niks.
0: €27. Je hebt er ook die ietsje duurder zijn natuurlijk. Maar tussen de... Ik zie hier gewoon 4 pagina's, 5 pagina's vol. En tussen de... hoe heet het? Tussen de 20 en de €40 kom ik ongeveer uit.
1: Jezus, wat
0: dus,
1: erg.
0: Ja. Dus mocht je er nog naartoe willen, er zijn nog kaarten.
1: Een tipje,
0: het is een tipje. Ik weet niet of je het echt wil daar in 020, maar als je naar 020 wil, dan is er een mogelijkheid. Ze raken die kaartjes aan de straatstenen die kwijt.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus op zich positief.
1: Nou ja, stevig.
0: Ja, voor ons dan, weet je wel. Dan kunnen we er ook een keer naartoe.
1: Ja, nou.
0: Gewoon niet, nou ja, het is 020.

0: toch wel leuk hoor, deze van Harry Styles in As It Was. Ik ga nu toch een beetje twijfelen om er naartoe te gaan. Jij gelooft dit, hè?
1: Natuurlijk.
0: Zolang het in 020 is, is er maar heel weinig reden om er naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Er zijn een paar redenen waarvoor ik er misschien naartoe zou gaan.
1: Maar niet voor Harry Styles.
0: Maar niet voor Harry Styles. Nee, ik denk, ik zou gaan twijfelen. Wat
1: sta je tussen de gillende tienermeisjes?
0: Nou ja, op zich. Nee, ik zou nog twijfelen bij bijvoorbeeld een artiest als...
1: Foo Fighters.
0: Ja, en Alice May zou ik misschien ook nog wel voor 020 gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, dan moet dat wel plaatsvinden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar je weet het nooit. Misschien,
1: je weet ik ons niet.
0: Nee, misschien gebeurt het ooit nog eens een keertje. Het zou zomaar... Maar het zou leuk zijn.
1: Ja, het zou zeker
0: leuk zijn.
1: Kei.
0: Ja, wij zeggen niks. Nee,
1: ik heb niet te kijken, dat klopt. Ja, maar dat komt

0: Nee, dat was mijn Pasen. Nee, eigenlijk een klassieker ondertussen tijdens Pinksteren. 35 jaar lang de Europa-run.
1: Ja.
0: De Rotterdam-Parijs-run van origine natuurlijk. Maar ondertussen offluit het circuit van Klasteren. Wat eigenlijk op halfway tussen Parijs en de Frans-Belgische grens ligt. Mm-hmm. Of vanuit Enschede. En dat allemaal naar de Koolsingel in Rotterdam. Niet naar de binnenrotte dit jaar. Daar moeten we volgende uitkijken.
1: Maar
0: wordt een hele leuke pot. Maar zonder dolle. En daar wordt geld op gehaald voor palliatieve zorg. Dat is voor een hospice. Dat is voor een wensambulance. Dat is voor een inloophuis. Ga maar door.
1: Ik ben in het verleden, toen het nog in Parijs start. Of eigenlijk moet ik zeggen in Dougny bij Parc de la Courneuve. Ben ik er nog daadwerkelijk op dat terrein geweest. Toen finishte ik daar nog. En toen stond altijd als laatste op de slotavond stond Shaky Ground daar te spelen. Ik weet niet, is dat Shaky Ground, speelt dat nog steeds daar? Of alleen dan op de avond ervoor?
0: Geen idee.
1: Dat is echt zo'n goede band. Dus was echt heel tof altijd.
0: Ja, nee, zeg maar even niks.
1: Nou, dan zullen ze de waarschijnlijk niet. Ben er ooit nog een keertje een beetje, hoe ga ik dat netjes zeggen, aangeschoten geraakt? Ik vind dit de beste omschrijving. Toen zaten we op een gegeven moment, waren we aan het zoeken naar van allerlei dingen. En dat was onder meer een stroomstekker voor onze radiobus, waarmee we waren. En we wilden eventjes kijken waarom dat die niet zo goed deed op een gegeven moment. Dus we stonden daar bij die stekkerblokken. En dat was stekker 1. Nee, dit is hem niet. Stekker 2. Oh, dat is de toiletunit. Stekker 3. Dat is de feesttent. Ga weer terug.
0: Oeps.
1: Oeps.
0: Nee, maar in ieder geval de Europa-run. En er wordt dus geld opgehaald voor palliatieve zorg. Overigens ook door... Ik ga daar radio maken. Dat is misschien wel even niet onbelangrijk. Ik ben verslaggever wederom op de route Frankrijk.
1: Voor de duidelijkheid, dat is bij Europa-run radio. We maken nooit reclame voor andere zenders. Maar in ieder geval doen we dit. Dit mag. En dat is volgende week dan.
0: Dit gaat naar een goed doel, hè?
1: Ja, daarom. Het is ook maar eenmalig. Dus de week erop kun je er weer niet naar luisteren. Ja. Dus dat scheelt. Maar dat is wel heel leuk. Dit is voor jou je derde jaar.
0: Voor mij mijn derde jaar, inderdaad.
1: Eerst heb je Nederland gedaan. Ga ik jou dat gewoon vragen en dat doe ik even onder. Wat is het verschil tussen Nederland en België, behalve het aantal teams?
0: Tussen Nederland en Frankrijk bedoel ik. Buiten het aantal teams, want dat zijn er inderdaad sowieso 250 tegen 66 dit jaar, meen ik ongeveer.
1: Dus een paar meer, zeg maar.
0: Ja, dus een paar meer. Is het grootste verschil en ook wel de grootste de uitdaging, moet ik daar wel in zeggen. In Nederland heb je eigenlijk heel erg geleidelijk en verspreid heb je heel veel doorkomsten. Mm-hmm. Dat ligt toch op die andere route, op de route Frankrijk, wel een stukje anders. Je bent heel erg blij met die ene doorkomst in Bertrie in Frankrijk. Mm-hmm. En daarna kun je er eigenlijk donder op zeggen dat
1: is
0: je
1: dat
0: tot...
1: Is dat de plekje waar die burgemeester nog koffie zet en alles, of niet? Ja. Dat was toen ook, alleen dan op de andere route, de andere kant.
0: Ja, de andere
1: maar.
0: Kant. Ja, ja. Nee, Bertrie, dat is dus nog steeds. Dat is echt fantastisch om daar doorheen te komen. Daar bouwen ze altijd een mini-versie van Rotterdam. Tenminste, vorig jaar bouwden ze een mini-versie van Rotterdam met de Erasmus.
1: Maar dat is wel heel leuk. Daar hebben ze toch nog een beetje gevoel voor kunsthouder.
0: Ja, nou inderdaad. En aan de andere kant was je lekker snel terug. Alleen dat was niet.
1: Nee.
0: Beetje valse hoop. Maar dat maakt niet uit. Maar daarna is het gewoon echt, ja, even niks. En dat is toch wel een uitdaging.
1: Ja.
0: Dat is voor heel veel van de lopers, zeker in het begin, heel zwaar. Aan de andere kant, dan heb je het zware gehad. Dan wordt het pas zwaar in Nederland. Maar heb je daar al die doorkomsten en al die extra steun die je op dat moment nodig hebt. En het mooie, het saamhorige merk je in Frankrijk daardoor ook wel wat meer. Omdat teams gaan voor elkaar juichen. Omdat er niemand aan de kant staat om ze toe te juichen.
1: Ik ben 2 of 3 keer meegeweest richting Frankrijk zelfs. Toen de tijd. En ik moet heel eerlijk zeggen, wat mij opviel is dat je hebt inderdaad, en ik denk dat je dat ook nog wel, kom je nog door dat bos bij Compiègne? Want dat is namelijk, als je daar doorheen komt, dat noemden wij altijd het Enge Bos. Dat was echt zo enorm donker, een heel groot donker gat. En je kwam, heel af en toe kwam je een keer de loper tegen. Is dat
0: nee,
1: nog steeds?
0: Dat heb ik vorig jaar niet actief meegekregen. Dat had ik op route Nederland ergens in Duitsland, zo'n verhaal.
1: Ja?
0: Dat je in één keer dacht, hé, daar zie ik 2 koplampen. Oh wacht, dat is gewoon een kamp dat hier is opgeslagen door lopers.
1: Ja.
0: Of door een team in ieder geval. Dus nee.
1: Maar lopers nog wel dan? Want ik bedoel, jij zegt een kamp dat opgeslagen is door lopers. Zijn er lopers die gewoon echt helemaal stoppen langs de weg nog een keertje in een paar uur of zo?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, toen het de periode dat ik meeging, zeg maar. Toen was het zo dat de lopers echt doorliepen. Als het ware tot aan Parijs. En dat ze niet tussendoor ergens gingen overnachten of zo.

0: Dus het was echt continu achter elkaar door.
1: Nee, het is wel continu achter elkaar door, maar het zijn twee subteams binnen het team.
0: Oh, dat hebben ze nu tegenwoordig, hebben ze dat wat veranderd?
1: Okay. Ja, nou ja, wat verandert. In principe, wat heel veel teams doen, ik generaliseer het heel even, is ze hebben natuurlijk een basisteam. Dus eigenlijk is het zelfs drie teams los van elkaar, drie subteams binnen één team. Mm-hmm. Dat is het team met catering, met de fysiotherapeuten, met de logistiek, de mensen die de busjes ook rijden en de campers vaak. Ook caravans. Dat heb je. Dus die eigenlijk een soort basiskamp opslaan op een paar punten op de route voor hun team. Dan heb je subteam A. Die zijn op dat moment bijvoorbeeld aan het fietsen, aan het lopen. En je hebt subteam B. En subteam B, die wisselen elkaar, die A en B, die wisselen elkaar af.
0: Oh, oké. Okay. Het was in dit
1: dus dat is hoe dat wel, hoe dat bij heel veel teams op dit moment werkt.
0: Oké, okay, want het was toen ik mee ging, zeg maar, dit paar keer dat ik mee was, was het echt zo van, nou, we gaan starten in Rotterdam en we lopen richting Parijs. En na zoveel kilometer werd er afgewisseld en je had eigenlijk amper tijd om te overnachten of weet ik veel wat.
1: Ja, nou, het is nog steeds dus wel iedere keer na een anderhalf kilometer wisselt de loper. De fietser daarentegen, die maakt iedere keer een volledige stint van 50, 60 kilometer. Dus die wisselt niet tussen dat moment van vertrek en aankomst bij het volgende basiskamp. Mm-hmm.
0: Nee, maar die basiskampen hadden wij dus niet in die tijd.
1: Nee, dat doen ze dus nu wel. Met okay. Dat doen heel veel teams doen dat.
0: Oh, dat is wel heel slim. Ik vind dat mooi eigenlijk.
1: En sommigen bij de eigen touringcar die ze helemaal hebben ingericht. Het team van de RET die heeft gewoon een lijnbus.
0: Jo, ja, gek hè?
1: Hebben die omgebouwd.
0: Hoe hebben ze er niet staan?
1: Ja, maar die hebben ze echt omgebouwd. Die hebben ze eigenlijk een soort van opgekocht. Is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar ze wel volledig omgebouwd om suitable te zijn voor de Europa Run. Je ziet volledige containers zie je op...
0: Zal waarschijnlijk team ECT.
1: Misschien wel, maar in ieder geval echt wel flinke teams die daar terechtkomen. Die daar echt met volledige kampen eigenlijk aankomen. En lekker daar ook gewoon kamperen. Dat is ook de andere kant van het verhaal. Ja. Lekker kamperen. Wel trouwens even een leuk feitje. En dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Ik heb afgelopen week een week geleden, denk ik, bij ons onder het radioteam ook nog een klein oproepje gedaan. Om even flink de kast te spekken voor de Europa Run.
0: Hoe kunnen mensen daarop reageren?
1: Nou, sowieso laat ik vooropstellen dat wij op dit moment met alleen Team Radio op 1390 euro staan opgehaald voor de Europa Run. Wil je nou zelf doneren aan de Europa Run, dan kan dat via europarun.nl. Wil je dat specifiek voor het radioteam doen, dan kan dat door daar te zoeken op radio. En dan kom je vanzelf bij iedereen uit. Als je op radio zoekt, dat viel mij toevallig dan wel weer op. Dan krijg je één iemand van Team Daniel den Hoed en als tweede krijg je mij. Dus dat is toch ook wel weer humor.
0: Dat is ook wel weer humor.
1: Je kan ook direct voor mij doneren. Ook ik heb er een vrij persoonlijk verhaal op staan. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, roparun.nl. Zoek op radio, dan kom je op een gegeven moment bij Damien, bij mij uit. Lees dat ook vooral door. Weet je ook een beetje mijn backstory, waarom ik nu wederom meedoe aan de Europa Run.
0: Ja, nou dat dus. Nou, volgende week is het zover.
1: Dat wordt worden weer helse nachten, Marco.
0: Ja, nou dat kun je wel stellen. Dat doe ik heel even dan nu hier, zeg maar. Ik wens jou alvast heel veel plezier tijdens die tocht.
1: Ja, veel plezier en sterkte.
0: Ja, dat is het allebei. Ja, ik weet hoe het werkt.
1: Vorig jaar heb ik vanwege wat er vorig jaar is gebeurd, heb ik... verslag gedaan.
0: Ja.
1: Maar heb ik vooral ook achterop de motor meegeluisterd en zit te janken.
0: Ik weet het heb je verteld inderdaad. Maar ik vind, dat hoeven we niet te veel nadruk op te leggen.
1: Nee, maar nogmaals, als je dat wil weten, lees dan mijn verhaal ook eventjes. Dan denk ik dat je genoeg weet.
0: Ja, ik denk het ook inderdaad. Dat er heel veel luisteraars...
1: Dat is eigenlijk doneer.
0: En sowieso denk ik dat er heel veel luisteraars zijn die het wel weten. Maar dat heeft als je vast luisteraar bent van dit programma...
1: Weet je ongeveer wel wat er speelt?
0: Daarom dat bedoel ik.
1: Weet dus, wat er speelt in Breda?
0: Nou, daarover gesproken. Zometeen komt hij eraan. Het Breda Nu Nieuws. Ik zeg graag tot zometeen. Daarna...
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Elke dag vervullen wensorganisaties laatste wensen. Nog één keer naar het stadion, nog één keer op vakantie. Daarom moeten ambulances blijven rijden. Om laatste dagen te kleuren met onvergetelijke nog één keren. Daarvoor zorgt RopaRun. Blijf lopen. Voor jezelf en voor de ander. Kijk op roparun.nl/wens.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de Avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
0: Kom nou, het begint al.
5: Excuse me.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Hey, what's up with the Foo Fighters?
0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: weet je wat het is? Niet iedereen vindt het nieuwe album even goed, maar ik vind het toch wel leuk hoor. Het nieuwe album van de Foo Fighters. Daar staat deze op namelijk. Window. Je hoort hem bij Breda nu in HWTNS. Ik zie jou heel raar kijken.
1: Nou, ik had niet... Het is dat je nu zegt, want ik heb niet gekeken. Mm-hmm. Het is dat je nu zegt dat het van de Foo Fighters is.
0: En dat had je niet gehoord?
1: Nee. Okay. Ja, dat ik denk zo... Oh ja. Ah ja.
0: Wat had je er eerder bij geassocieerd dan?
1: Weet ik niet.
0: Ben ik wel benieuwd.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Oké. Het had gekund dat je er echt een hele andere analyse op losgemaakt had.
1: Nee, maar ik vond het niet 100% dit zijn de Foo Fighters of zo.
0: Nee, maar ik denk ook dat dat een beetje het issue is wat er momenteel een beetje speelt bij heel veel mensen. Het nieuwe album is niet per definitie definieerbaar. Mooi woord voor Scrabble.
1: Als de Foo Fighters.
0: Nee, maar het is het wel. En, volgens een aantal muziektijdschriften, maar die zijn wel heel zuur, is Dave Grohl de weg een beetje kwijt. Ik weet niet of dat zo is. Ik twijfel daaraan. Ik denk dat het juist een mooi moment is. Een mooie momentopname is.
1: Ja, dat zou goed kunnen, dus, ja.
0: Maar dat is een persoonlijke visie natuurlijk. Hè. Sowieso, hè. Muziek is altijd iets persoonlijks.
1: Dat 100%.
0: Dus, nou, eens even kijken. Uurtje nummer 3 van HWTNS. En we moeten nog een paar dingen doen. Zometeen kijken we onder meer wie er nog komen optreden hier.
1: Ja.
0: En we hadden nog iets beloofd. Dat was namelijk een...
2: Mega. De Classics.
0: En daarvoor had ik een vrijbrief gekregen om iets te doen.
1: Ja.
0: Ik mocht namelijk voor een tweede keer één artiest draaien vanavond. En dat gaat dan in dit geval over Alphaville. Draaiden we daarnet met, wie was het ook weer, Calvin Harris volgens mij en Eva Max erbij. Draaiden we een track van hun. En ze hebben in de jaren 80 best wel veel goede platen gemaakt die ook daadwerkelijk disco-waardig waren. Zoals bijvoorbeeld deze. Dit was wel een mega dance classic, zeg maar. Althans, toen gewoon een danceplaat natuurlijk. Nu een mega dance classic. De jongens komen uit Duitsland, maar maakten wel waanzinnige goede muziek. Onder meer Big in Japan ken je van hun. En deze zou je ook moeten kennen. Dit is Running Like a Man.

0: had een intro crashje, dus ik moet hem even goed afkondigen.
1: Ja. Yeah.
0: Sounds Like a Melody. Je hoorde Alphaville in het kader van de mega, mega, mega, mega dance classic. Ik vind hem wel lekker hoor, deze.
1: Oh, zeker.
0: Het is nog net geen vergeetliedje, weet je wel. Dit is zo'n plaat die je zou hem kunnen vergeten als je even niet oplet. Maar het valt er net niet onder.
1: Nee, zeker weten.
0: Dus, ja.
1: Marco.
0: Ja. Moet ik hier een muziekje onder zetten?
1: Hier moet jij een muziekje onder zetten.
0: Even denken hoor, wat voor muziekje zullen we eronder zetten? Ik zet deze eronder. Deze vind ik meer dan geschikt, denk ik. Ik weet nog niet wat er gekomen namelijk.
1: Ik heb een podcasttip.
0: Heb je... Sinds wanneer luister jij in godesnaam naar podcast?
1: Nee, ik kwam er eentje tegen en...
0: Was je verdwaald?
1: Ik was verdwaald, ja. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.
0: Welke podcast is het?
1: Het is Orkest voor de Rest.
0: Wacht even. Orkest voor de... Nee, dat klinkt niet. Laat maar.
1: Nee. Orkest voor de Rest. En dat is vanwege het Spanjaards Schat Orkestfestival... wat over 2 weken aan zit te komen. Ja, gemaakt door onze oud-vrijwilliger Kjelwin van Houten. Die is daar zowel de marketingmanager... als natuurlijk een fervent podcastmaker.
0: Had hij hem mij doorgestuurd?
1: Nee, toevallig niet. Nee, ik kwam hem zelf tegen. En dat komt omdat ik er zelf aan meedoe. Dat ik zelf een van de optredens mede verzorg. Dus dat is een beetje vals spelen natuurlijk.
0: Ik dacht dat jij in die podcast zat.
1: Nee, ik zit niet in de podcast. Maar ook voor de rest.
0: Er zijn zelfs al 4 afleveringen van.
1: Ja, zeker weten. 3. Dus,
0: 4.
1: Er komen er 4 als het goed is.
0: Ja, die zijn er al 4.
1: Ja, dus de 4e heb ik dan zelf nog niet gehoord. Maar dat moet ik dan even deze week nog doen. Maar in ieder geval Orkest voor de Rest. Het gaat over orkestmuziek. Dat is aan het uitsterven natuurlijk in den landen. En het Spanjaards Schat Orkestfestival zet zich natuurlijk op zichzelf sowieso in... om dat levend te houden. En springlevend te houden ook in die zin. En Orkest voor de Rest is eigenlijk een podcast die gaat over... wat is nou orkestmuziek eigenlijk? Maar dan voor de leek. Ja. Dat vertelt door professionals.
0: Een klein stukje eruit. Ik, ik start dit willekeurig in, zeg ik er even bij.
2: Middel leeftijd daar dan, in dat harmonieorkest?
3: Ik denk gemiddeld wel 35, 40.
2: Ja, maar dat is wel een beetje waar je aan denkt, toch?
3: Ja.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, hoe kan dat? Uiteindelijk is het ook gewoon een onderdeel van de samenleving. Dus het is ook een weerspiegeling van de samenleving. Ja. En daar is ook de gemiddelde leeftijd ongeveer 35.
2: Dat is waar.
3: Oude mensen die al soms zelfs 50 jaar bij de vereniging zitten. Ja. En de jonge mensen die instromen.
2: Maar als we naar dancemuziek kijken, dan dat is ook daar heb je vooral de jonge mensen die daar naar luisteren en aan meedoen.
3: Maar dat is omdat de muziek over het algemeen gewoon toegankelijk is voor iedereen.
0: En wil je daar meer van horen dan jouw podcast?
1: Ja, een podcasttipje. En natuurlijk eigenlijk daarmee het bruggetje slaande naar het Spanjaards Schat Orkestfestival zelf. Over 2 weken vindt dat plaats.
0: Ja.
1: Notable optredens is toch wel op donderdag Emma Kok. Die komt orkestfest hier naar Breda.
0: Ja. Ik ken haar. Zou er ex komen kijken, denk je?
1: Ik zou het niet weten.
0: Oké. Okay. De zoon van Frans Bauer schijnt er ex te zijn. Dus van
1: ja, dat schijnt.
0: Dus maar dat is wel leuk. Ik bedoel, en jij staat natuurlijk ook op het
1: maar ik, ja, ik sta. ik ben hier over 2 weken wederom niet. Ik ben na deze week ben ik sowieso 2 weken afwezig tijdens HWTNS.
0: Ongelooflijk. Volgende week is trouwens wel. Dat is wel leuk om te vertellen. Weet je wie de volgende week jouw vervanger is?
1: Oh, help. Elisa. Dat wist ik. Maar dus over 2 weken Spanjaards Schat Orkestfestival. Ik speel daar zelf op zaterdagavond.
0: Nou, zal ik nog even de rest even opnoemen? Want het is niet zomaar iets wat de donderdag is. Want dat is namelijk best wel bijzonder. Inderdaad, Emma Kok. Maar niet alleen. Die komt daar samen met het Militair Academie Orkest. Op vrijdag. En dit is echt iets. Als je nou echt van muziek houdt, ga kijken in godsnaam. Want dit is namelijk wel bijzonder. Anneke van Giersbergen op het podium. Samen met het Nationale Jeugdvervaderorkest.
1: Ja.
0: En Anneke van Giersbergen. Dan zou je zeggen, ja, die naam zegt me helemaal niks. Maar ik denk, als ik jou iets daarvan laat horen.
1: Dat herken ik wel.
0: Jij wel, maar de luisteraar weet over natuurlijk. Ik denk dat de meesten dit wel zullen herkennen als ik het even instart. Dit is namelijk Anneke van Giersbergen. Weer wereldhit van The Gathering, Strange Machine. Dat is zeg maar degene die dus daar ook op het podium staat. En op zaterdag het jonge talent uit de regio, zoals het dan mooi heet. En s'avonds ook Bredase toppers in concert.
1: Ja, het zomercarnaval is het thema.
0: Mag dus jij jezelf onder de toppers vragen?
1: Nou, blijkbaar.
0: Ik weet niet of dat dan nou... zolang het niet in de arena is, is de toppers helemaal niet zo'n belediging.
1: Nee, en dan, ik ben wel bang voor veren die avond. Want ja, ik weet wie er op het podium staan.
0: Mooi.
1: En er is er eentje die houdt wel van een pak veren om zich heen.
0: Ik weet ook wie er op het podium staat. Zal ik ze noemen gewoon?
1: Ja, je mag.
0: Onder meer staat daar Tommy Lips op het podium.
1: Ja, onder meer over staat, de pak veren gesproken. Ja,
0: onder meer staat daar ook Xian Jie op het podium.
1: Ja.
0: En zoals sommige mensen het betamen te noemen. Ik noem geen namen wie hoor, maar... Ja, er zijn mensen die hebben daar een term bij bedacht. Ik weet niet of dat je dat weet of niet.
1: Oh, wat voor term?
0: De term die die personen bedacht hebben, dat is de Breda nu huisband.
4: Dat is de laatste keer, dat doet het niet meer. Ja.
0: Ik weet niet wie het was, maar er zijn bepaalde mensen die dat ooit gezegd hebben. En op zondag dan is het zo dat je salsa aan de haven hebt. Dus dan kun je salsa dansen bij het Spanjaardschapsfestival.
1: Inderdaad, dus allemaal leuke dingen. En eigenlijk ter promotie dus van orkestmuziek, van het spelen. Leuk. Van een instrument, dus ook daar de aanmoediging voor. Trek erop uit, ga een instrument spelen, want het is super, het is geweldig. En wil je nou wat meer daarvan proeven, kom naar de verschillende optredens van het Spanjaardschap Orkestfestival.
0: Dat is eigenlijk hetgene wat je probeert te vertellen. Ja, dus, ik vind het een leuke tip ook.
1: Ja, ik ben er 2 weken niet, dus ik moest het toch nou kwijt.
0: Als ik niks te doen heb, kom ik even kijken bij het festival. Maar ik denk dat ik een radioprogramma heb.
1: Zak.

0: Mark Ciro. En ga dan, hoorde je hier bij Breda nu in HWTNS. Ik moet jou even wat vertellen. Jij gaat denk ik heel hard lachen. Ik was van de week was ik even de commerciële jongen aan het uithangen. Dat is afgelopen donderdag geweest. Toen was ik namelijk bij collega's van GO Radio. Dat is op Goede Overvlakke.
1: Oh.
0: Ja, en daar kwam ik binnen. En toen zei iemand daar tegen me. Ik hoor dat jij heel erg fan bent van Roxy Dekker. En het kwam er nog net niet uit op de manier van... vind je jezelf daar niet een beetje te oud voor?
1: Ja, probably.
0: Dat vond ik op zich wel grappig. Maar wat vind jij? Ben je te oud of kun je te oud zijn voor bepaalde artiesten?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ik vind van niet namelijk. Maar wat vind jij? Ik ben echt nieuwsgierig hiernaar.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Nee. Ik vind het eigenlijk van niet.
0: Nee, en dat komt gewoon als iets gewoon credible is of leuk is. Als je iets leuk vindt, mag je dat toch gewoon vinden?
1: Nou, dat vind ik ook.
0: Nou gelukkig, dan zijn we het over eens. Nee, ik vroeg me af, zeker omdat... ja, het was niet zo bedoeld, dat weet ik 100% zeker. Maar het kwam een beetje over alsof het was van... vind je eigen daar niet een klein beetje te oud voor? Maar je bent zo oud als je zelf voelt.
1: Nou, amen.
0: Ja, dus... dat was ook wel gebleken, hoor. Want ik bedoel... ik moest daar wat technische dingetjes ook doen. En s'avonds heb ik daar een beetje zitten vriewielen. En toen heb ik ook natuurlijk Roxy Dekker even voorbij laten komen.
1: Wat flauw.
0: Dat snap je zelf ook wel natuurlijk. Ik bedoel,
1: serieus? Jij?
0: Ja, je verwacht het niet bij me. Je verwacht natuurlijk dat ik dat nooit zou doen.
1: Nee.
0: Nou ja, zijn bepaalde artiesten die verdienen een podium. En dit is er eentje van. Even kijken, ondertussen 3:30. We mogen bijna het hok uit.
1: Oh.
0: Tijd voor een brede update om zo snel mogelijk daar te zijn. Dit is Damien van Gagendonk met het werk van Alexander Rockfin.
1: Ja, het is de derde dag van het Breda Jazz Festival. En wat voor een dag. Het begon vanochtend om 11 uur met een optreden. De duo special bij de Avenue. Daarna konden mensen genieten van een eerbetoon aan Hans van Oosterhout. Hij was een van de meest geliefde jazzdrummers van Nederland. Kijk voor het actuele programma op bredajazzfestival.nl. En wil je nou meer zien van het Breda Jazz Festival en heb je dingen gemist? Bredanu.nl. Breda wil dit jaar een miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Burgemeester De Pla wilde de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen niet in Breda laten uitspelen. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De Pla vreesde voor nieuwe rellen en verstoring van de openbare orde. De spelers van NAC moesten uiteindelijk naar Friesland reizen voor 10 minuten voetbal.
0: Ja, en ik ben overigens wel blij, dat moet ik even toegeven, dat nadat ze verloren hadden natuurlijk, want tenminste ze hebben gewonnen, maar verloren in de zin van ze zijn teruggeschaald qua divisie,
1: ja,
0: dat ze niet de hele binnenstad opnieuw hebben gerenoveerd. Zeg maar.
1: De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Excuus. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de 2 andere mannen is inmiddels bekendgemaakt. Ze zijn nog niet aangehouden.
0: Ik wil heel even terugkomen op een bericht van NAC, wat we net over hadden. Je zei toen ik zei van niet hebben huisgehouden. Hebben ze het wel huisgehouden?
1: Nee.
0: Nee, nou dat vind ik...
1: Nee, maar meer is van, joh... Had me niks verbaasd.
0: Mij ook niet. Daarom ben ik ook blij ermee. Nou goed, gaan we eens even verder met het weer van Weerplaza. Vanavond trekt de neerslag oostwaarts weg en wordt het droog met enkele brede opklaringen. Er staat nauwelijks wind. Vannacht volgen vanuit het zuidwesten periode met regen. Het koelt af naar 2 graden in het noordoosten tot 10 graden in Zeeland. Morgen is er veel bewolking. Echt heel veel. Dat je denkt, veel? Nee, maar denk nog meer. Veel, veel bewolking. Met van tijd tot tijd periode met regen.
1: Als in...
0: Heel. Zoveel. Precies dat. Gevolgd dus door enkele pittige buien met kans op onweer. Wil je de onweer nadoen? Nou, dat. Zo erg wordt het gewoon. Het wordt wel 12 tot 15 graden. Heel erg, ja. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Ja.
1: Heel.
0: Het is ongelooflijk dit. Zullen we maar gewoon verder gaan met het verkeer van de ANWB?
1: Lijkt me een verstandig idee. Deze keer wel die van vandaag. Hè? Ja, laten we maar doen. Er zijn geen files, wel vertragingen of werkzaamheden in ieder geval. Op de A27 Gorinchem richting Breda. In beide richtingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. Vanwege wegwerkzaamheden dicht. Ja, en dan de actuele situatie op het spoor. Oeps, er ging iets mis.
0: Nee, het is veel... Oh, wacht.
1: Ik wou je net laten zien dat op mijn scherm alle stations verdwenen waren in heel Nederland.
0: Ze zijn allemaal afgefikt.
1: Allemaal.
0: Weg ermee.
1: Het is toch niet normaal, echt. Die website werkt fantastisch.
0: Ja.
1: In ieder geval, van en naar Breda rijdt gewoon netjes alles door. Ook in de regio rijdt het op zich allemaal redelijk. Er zijn alleen werkzaamheden tussen Zetogenbos en Nijmegen. Daar heb je last van wat vertraging. Ik kan niet zien welke vertraging, want als ik erop klik, dan doet hij het niet.
0: Er werkt een serieus familie van mij bij de NS.
1: Ik ken ook nog wel een aantal mensen bij de NS.
0: Het vervelende is, die werkt volgens mij op de afdeling IT. Dus ik weet niet. Misschien heeft het daarmee te maken.
1: Ik wou net zeggen, misschien even je website checken. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Damien. Dus het was een klein beetje.
1: Ik denk dat ik weet waar jij het over hebt.
0: Ja, zometeen is het natuurlijk tijd voor niemand minder dan Erwin. En die heeft heel veel dance, dus we doen er ook een paar. Wel zo leuk.
1: Ja, beetje opwarmen, hè?
0: Beetje opwarmen. Niet alleen hoor, we doen zo meteen nog wat anders tussendoor. Maar want we moeten zo meteen nog even kijken naar de optredens in de studio natuurlijk. Moeten we nog even aandacht voor hebben. Doe straks eventjes. Ik heb nog wel iets wat ik heel graag wil draaien. Dus
1: help.
0: Ja, en we moeten nog twee items doen natuurlijk. We moeten die agenda nog even doorjassen. Ja. En we hebben nog een vergeten liedje volgens mij. Dus... ik denk, laten we dan gelijk even doorpakken. Nou, zat ik een beetje in diezelfde hoek als net te zoeken voor een vergeten liedje.
1: Oh.
0: En ik hoop dat je dat leuk vindt.
1: Ja.
0: Dat is wel genieten, denk ik. Een beetje
1: dat denk
0: optimaal
1: ik wel,
0: genieten.
1: Ja.
0: We gaan even terug naar een periode dat er een discotheek bestond. En die discotheek heette de IT.
1: Oh, ja.
0: Ja. Bestaat inmiddels niet meer. Maar daar werden best goede platen gedraaid en gelanceerd vooral. Waaronder deze die uitkwam op het Outland label. Dat mag je gelijk vergeten. Het was Kelly en Last Punch. Die zou je misschien nog wel kennen van Did I Give You Love.
1: Ja.
0: Die heeft een remix ervan gemaakt. Dit is My Love.

0: Weet je wat ik me dan wel een beetje afvraag, Damien?
1: Nee.
0: Of dat Armin van Buuren een beetje op dit idee is gekomen door een andere plaat. Dit nummer heet Pingpong natuurlijk. Die moet je binnenkort trouwens weer een keer een potje doen. Maar zou die dit als voorbeeld hebben gehad? Zou zomaar kunnen, even een klein stukje. Ken je hem anders nog?
1: Ja, ja, ja.
0: Poing, poing, dat zou... Ik zie het nog voor me dat hij dat als voorbeeldje heeft gehad, hoor, deze.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, dus, nou ja, goed. Nou, nee, binnenkort maar weer een keertje potje doen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat, wel, nee, dat lijkt me echt heel verstandig met jou.
0: Ja, dat kan ik ook inderdaad niet, daar heb je wel een punt in. Goed, zullen we eens even kijken naar de agenda, want het zit er allemaal nog aan te komen.
1: Dit
0: de
1: had ik kunnen voorbereiden, hebben we niet gedaan.
0: Nee, maar ik heb het wel al gezegd.
1: Dus, ja, dat klopt. Dus nogmaals,
0: dit had ik kunnen voorbereiden. Niet aan mij.
1: Nee, daarom zeg ik ook, ja, dit had ik kunnen voorbereiden. Ja, ja, ja. Dat heb ik uiteraard niet gedaan.
0: Zo doen we het programma tenminste eerder, mensen.
1: Ja, eens even kijken. Oh, en ik heb ook het wachtwoord niet opgeslagen staan, dus ik moet hem helemaal
0: gaan. Och jee, och jee, krijg ik zo een inlogmelding waarschijnlijk.
1: Ja, krijg je een inlogmelding, ja.
0: Nou, we wachten gewoon even rustig af. Doe iets voor jezelf thuis. Vooral niet fluiten, dat is niet handig. Onze excuses voor deze nodeloze tijdsverspilling. Maar aan de andere kant, je hebt twee keuzes. Je kan of hier naar luisteren of kijken naar het Songfestival. Dan niet juist de keuze snel gemaakt, denk ik. Pedro?
2: Enter the verification code sent to your email.

0: Oh ja, ik heb de code ook binnen.
1: Server error, please check your connection.
0: Ik heb de code ook binnen.
1: Ja, dat is heel fijn.
0: Wil je het weten?
1: Ik heb hem al.
0: 8, 2, 2.
1: Ja, precies. We hebben op dit moment 1 gepland optreden. Dat is op 13 juni. Niemand minder dan Francesco Daniel. Wil je nou zelf langskomen bij HWTNS? Dat kan.
0: Hoe moet je dat doen?
1: Dan moet je even contact opnemen via het wordt toch niks show. Op Instagram. Dan komt dat vanzelf
0: dan
1: goed.
0: Komt het vanzelf goed.
1: En anders radio@bredanu.nl kun je ook even mailen.
0: En dan komt het ook goed, hè?
1: Ja, dus, komt altijd goed.
0: Dus, maar Francesco Daniel dus. Nou, laat ik dan toevallig die jongen onder de knop hebben. Hij heeft een week of twee geleden heeft hij zijn nieuwe single uitgebracht. En die is echt wel lekker, hoor.
1: Zit
0: een beetje een 80s vibeje in.

0: liedje dat gaat over zijn huidige relatie. Love and When Dreaming, Francesco Daniel hoorde je. En ik kan je één ding zeggen, dit belooft heel veel goeds voor die avond.
1: Zeker weten.
0: Ja, dus nou ja, goed, dat. Ik vind het een leuk liedje. En heel eerlijk, ik heb met hem staan praten tijdens de albumrelease van Joost Wander. En toen zei ik dus tegen hem van, joh, weet je, ik vind het leuk dat je een singleversie hebt uitgebracht.

0: gebracht voor op de radio en gewoon een normale singleversie. Ik zeg, maar ik vind eigenlijk je normale singleversie beter. Ja, en dat was hij toch wel met me eens. Hij heeft me heel hartelijk bedankt dat we die draaien.
1: Nou.
0: Dus ja, hij zei ook, hij zei, ja, weet je, ik wilde onder de 3 minuten blijven met mijn radio-edit. Omdat dat dan weer beter is, schijnt. En de single-versie die je net hoorde is 4 minuten 10. Dus ja, hij zei, ja, weet je, op de radio gedraaid worden moet je onder de 3 minuten zitten tegenwoordig. Ik zei, nou, is niet overal zo hoor. Als het gewoon beter uitkomt, moet je gewoon lekker boven de 4 minuten blijven.
1: Ja.
0: Dus in dit geval is dat ook zo. Laten we het daarop houden.
1: Ik kan het zeggen, het hoeft niet heel moeilijk te zijn.
0: Nee, hè? Inmiddels is het bijna 11 uur geworden en we moeten nog heel eventjes wat doornemen. Dat is namelijk hetgene wat er zo meteen komt. En ik heb hem al voorbij zien stuiteren met zijn platenkoffertje. Erwin van der Bliek, hij is er zo meteen met de nieuwe On Fire Radio Show. En daarna is ze er weer. Heb jij haar gezien?
1: Ja, en zowaar in de klassiek habijt, de klassiek gospel habijt.
0: Maar dat heeft natuurlijk te maken vanwege Morgan.
1: Weet je wat een klassiek gospel habijt is, beste Marco?
0: Nee, zwart denk ik.
1: Nee, zeker niet.
0: Paars?
1: Nee, inderdaad, paars met niet wit, maar een licht beige kleur.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja,
0: ik heb het nog niet gezien. Maar deze heeft ze ook nog nooit aangehad dan.
1: Jawel, vorig jaar.
0: Is mij toen niet opgevallen.
1: Echt, dit doet ze 1 keer per jaar.
0: En heeft dat te maken met morgenochtend dan?
1: Dat heeft puur alleen te maken met de gospelconcert.
0: Staat ze morgen ook dan op te treden?
1: Ze staat er niet op te treden. Nee,
0: zij komt niet?
1: Nee, ze komt wel.
0: Maar
1: ze staat
0: op een ander
1: tijdstip.
0: Oké. Nee, ze is wel aanwezig.
1: Ze is zeker aanwezig.
0: Nou, dan weten we over wie het hebben natuurlijk. DJ Non-Stop, de enige non die ze allemaal...

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: blijft het toch een parel, hè, dit? Echt vaak gehoord in mijn leven, zeker in de jaren 90. Vloeren waren gevuld, hoor, als deze werd opgezet. Heerlijk om eens een keer te horen. Chocolate Puma aan het begin van het nieuwe On Fire. Je hoorde I Wanna Be You. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met natuurlijk een nieuwe muziek van Roland Clark, The Killo en The Checkup, Paolo Solo, Black and White, Who and Ru J, Miss Monique en nog veel meer met andere woorden. Ook in het hele vibes weekend zit je gewoon weer geramd, joh.
2: On fire.
0: Hey, welkom. Dit is 2 uur lang een gloednieuwe On Fire. We zijn er klaar voor de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En ik heb ze weer bij me, hoor. De vijfste nieuwe plaatjes. Je gaat weer 2 uur horen midden in je hemelvaartweekend. Lekker, hè? Lang vrij en genieten van het leven. Nou, blijf dat gewoon doen. Dit is nieuw. Het is Farrakh Dawn. Hij laat weer van zich horen. Say What You Want, zo heet zijn nieuwe. Het is de eerste gloednieuwe release in deze On Fire. Begin maar met genieten, hoor. We gaan beginnen!

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
5: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: beginnetje. Nog niet eens zo lang hebben we deze heel vaak gedraaid in die On Fire Radio Show. Gewoon omdat we groot fan zijn van De Beste Man. Het was weer moeilijk kiezen. Eentje uit het oeuvre van Joris Voorn. Je hoort het tomorrow aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way.

0: Fire Radio Show is begonnen en ik heb ze nog liggen hoor, een uurtje lang.
1: De dikste nieuwe releases.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En deze is wel weer lekker hoor, Black and White. Zij doen een nummer uit de jaren 80. Midas Touch hoor je aan het begin van uur 2 van On Fire. Als ik jou was, zou ik hem even wat harder zetten.

Hey, DJ. Can you play club music? I love club music.

met in je lange hemelvaartweekend. Dit is die On Fire Radio Show. Hi. Armand van Helden. Hij heeft een eigen rework gemaakt van zijn grote hit. My, my, my. En die mag er wezen. Sam Divine is er ook weer bij. Met weer een goede nieuwe track. Club Music, zo heet hij. En Black and White hoor je ook nog met de oude rammer uit de jaren 80. I've got the Midas Touch aan het begin van de tweede uur van die On Fire Radio Show. Hey, welkom. De vijfde nieuwe releases hoor je nog een klein uurtje op je favoriete zender. Malik. Zometeen. So smooth. Nee, van onze favorietjes van nu. Maar eerst even deze. Met een sample van Jim Morrison van The Doors. Dit is Phil Prince. And Forget Your Name.

zat hier. Nobody's perfect en gelukkig heeft hij gelijk. Malik hoorde je ook nog in So Smooth, de remix die wij draaiden. Was van Gorge en Nick Curly, lekker hoor. En Phil Prince ook nog met de sample van Jim Morrison van The Doors. Forget Your Name hoorde je hier in The On Fire Radio Show. It's time to do a special loud shout-out to all the party people on the lovely island of Cyprus. So glad you tuned in again on this Saturday night at your station on The On Fire Radio Show. Everybody out there on the island of Cyprus, have a wonderful weekend and keep on listening to Viva FM. So then in The On Fire Radio Show, the new one van Who and Rule J. Ze hebben Plastic Dreams opnieuw gedaan. Ja, dat is een gewaagde actie. Eerst even de

Nacho vast aan, dat staat hier Little Helper in die On Fire Radio Show. Nog nog hoe met Root J, gewaagd hoor, een nieuwe versie van Plastic Dreams. En Don P hoorde je ook nog met Another Access hier in die On Fire Radio Show. We zijn er bijna doorheen. Vanaf zondag is de show weer lekker terug te luisteren op uiteraard soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb nog een paar fijne releases voor je. Miss Monique zometeen nog met haar nieuwe Hot Sauce. En dit is Stanny Abram samen met Art of Zink. Volgende week meer On Fire. Geniet lekker van je hemelvaartsweekend.

0: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
7: De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in een speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Burgemeester De Pla wilde de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen niet in Breda laten uitspelen. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De Pla vreesde voor nieuwe rellen en verstoring van de openbare orde. De spelers van NAC moesten uiteindelijk naar Friesland reizen voor 10 minuten voetbal. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.